0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 6 uur.
7: Goedemorgen. De handelsoorlog tussen de VS en China ligt zeker stil tot 10 januari, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Er was eerder al afgesproken om hogere handelstarieven in beide richtingen, zelfs tot 145%, te schrappen tot 10 november, om overleg alle kansen te geven. En die termijn is dus verlengd. Niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, maar veel wordt er niet verwacht, vertelt Amerika-correspondente Grete Keizer.
8: Taiwan wordt een heikel onderwerp en artificiële intelligentie zal eveneens een groot deel in beslag nemen, maar ook daar verwacht men niet echt hele zware beslissingen.
7: In Roeselare in West-Vlaanderen is gisteravond een huis beschoten, mogelijk vanuit een voorbijrijdende auto. De voordeur liep daarbij erg veel schade op, maar er vielen geen slachtoffers. Er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. Mogelijk gaat het om een afrekening. En sport in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het ging om de eerste wedstrijd van de competitiefase. Roma miste in de blessuretijd nog een strafschop. Volgende week trekt OAL naar Paris Saint-Germain. We krijgen afwisselend zon- en stapelwolken en het blijft droog, maximaal rond 19 graden. Morgen veel zon en tot 25 graden.
6: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy. Music matters.

0: dit jaar goud in de Willy 1000. Wordt het Kurt? Yeah, yeah. Eddie? Yeah, yeah. Amy?
1: Yeah, baby.
0: Robert? Of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Dag manneke.
3: Hey.
2: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
3: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
2: Oké, okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
3: Ook landbouwer.
2: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
3: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
2: Ja, slim.
0: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond Belgische kost?
4: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
7: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
10: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
0: Willy, Music Matters.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
8: Ah, ik ben het beu!
7: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder, liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
9: Dat is Imo!
10: Really, music matters.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oei.
2: Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kun je er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 7 uur.
8: Goedemorgen. Regeringspartij Vooruit wil de zone 30 rond scholen uitbreiden, dat meldt het Nieuwsblad. Nu geldt de zone 30 alleen in de straat van de school, maar Vooruit wil die zone uitbreiden naar een straal van 300 meter rond de school. De partij wijst erop dat er per jaar 1166 letselongevallen gebeuren binnen een straal van 100 meter rond de school. Dat zijn er gemiddeld zo'n 3 per dag. Vooruit wil binnen die zones ook trajectcontroles inzetten. In Roeselare in West-Vlaanderen is gisteravond een huis beschoten, mogelijk vanuit een voorbijrijdende auto. De politie vond minstens 15 kogelhulzen. Er is veel schade aan de voordeur van het huis, maar er vielen geen gewonden. Er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. De politie onderzoekt de zaak, mogelijk gaat het om een afrekening. Ex-pornoproducent Dennis Blackmagic, ofwel Dennis Boerkas, heeft de gevangenis van Leuven verlaten met een enkel band. Dat gebeurde gisterenmiddag al. Boerkas is 52. Hij kreeg 36 maanden cel voor het stalking en het verspreiden van naaktbeelden. Daar zat hij 22 maanden effectief van vast. De pauze in de handelsoorlog tussen de VS en China wordt verlengd. Ze liep tot 10 november, maar dat wordt nu 10 januari, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Dat betekent dat China en de VS geen extra handelstarieven zullen toevoegen op mekaars producten, om het overleg alle kansen te geven. Het gebeurt niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven, en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, onder meer over de economische samenwerking en de opmars van AI. Amerika-correspondente Grete Keizer.
9: President Trump bevestigde ook dat ook Iran op het agenda zal staan. Ondertussen klinkt vanuit het Amerikaanse congres, zeker vanuit de Senaat, een waarschuwing door republikeinen aan president Trump om de Chinese president niet meteen te zien als trouwe bondgenoot, maar toch als een potentiële vijand.
8: En sport. In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staat onze nationale vrouwenploeg 1-0 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor de openingsmatch tegen Annelina Kalinina in 3 sets, 6-7 en 2 keer 6-1. Niet echt een verrassing, want Kalinina staat 48ste op de wereldranglijst. Otsipka is pas de nummer 474. Onze beste tennisvrouwen zoals Elise Mertens en Hanne van de Winkel haakten af. En in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Dat miste ver in de blessuretijd wel nog een strafschop. Het was de eerste wedstrijd van de competitiefase. Je hoort Julie Biesmans van OHL.
10: Tweede helft hebben we er een aantal keer heel mooi onderuit gevoetbald. Een paar grote kansen gecreëerd. Ja, jammer dat die bal er dan niet ingaat. Maar achteraf, ik denk dat we heel tevreden mogen zijn dat je tegen Roma, die vorig seizoen door de Italiaanse competitie, de beker, ik weet niet wat ze allemaal gewonnen hebben, tegen een heel sterk team eigenlijk 0-0 spelen.
8: Volgende week trekken ze naar Paris Saint-Germain. We krijgen vandaag afwisselend zon en stapelwolken en het blijft droog, maximaal rond 19 graden. Morgen veel zon en tot 25 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen. Zondag omgekeerd. Eerst wolken, later opklaringen, maximaal dit weekend rond 22 graden.
7: Willy Special.
6: Vandaag wordt het album Nevermind van Nirvana 35 jaar oud.
7: En dat zal je gehoord hebben.
6: Elk uur bij Willy. Willy.
7: Music matters.
11: Amai zeg. Anders ja.
6: Thomas en Sien.
11: Samenleggen voor een zuurstofles, ik weet niet. Hè.
0: Die nieuwslezer haalde erg hard aan.
11: Misschien had hij zich enorm moeten haasten naar de studio.
0: Kan wel.
11: En is hij eigenlijk buiten adem toegekomen. Zou kunnen, hè.
0: Ja.
11: Jawel, jawel.
0: In volgorde, hè. In volgorde. Nevermind.
11: Ja. Ja. Ja.

0: tijd zeg, amai. Berichtje van Wim, van mijn zoontje, van 7. Moest Smells Like Teen Spirit even op het allerluidste gezet worden. Wim, alsjeblieft, je kan er inderdaad niet vroeg genoeg aan beginnen. Het opbouwen van gehoorschade. Goedemorgen. Hartelijk welkom, vrienden. Ja, Sien, mag ik het even zeggen? Want je hebt mij een opdrachtje gegeven. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Dus ik heb nu opdracht gekregen van Sien om bij de radiocollega's hier schuin tegenover ons om daar iets te gaan, ja, ik kan het niet anders noemen, stelen.
1: Van de sneukeltafel.
0: De sneukeltafel. Ja. Ja, mijn band moet ik juist tegen zien.
1: Er liggen zo van die pakjes Ferrero Rochers en Raffaello's.
0: Raffaello's?
1: Ja, ja, dat is met zo van die kokosschilfers.
0: Kokos.
1: Maar ik vind dat wel lekker.
0: Ik weet het, maar ik niet. Dus wat is de win juist voor mij nu? Kokos, echt werkelijk niet te vreten. Ik eet nog liever hier Johnny, zijn foto van zijn blik Red Bull met een suikerwafel op, dan dat ik mij daar in dat wespennest uitgerust met ruim 650% meer personeel dan wij te gaan zoeken naar iets wat ik totaal niet lust.
1: Maar kokos. En Ferrero's? Dus
0: dat lust ik wel.
1: Ah, ja.
0: Eventueel. Oh. Ik zal zien wat ik kan doen.
1: Oké. Dank u. Ja. Ja. Verder is het natuurlijk 24 september en zal je heel de dag Nirvana horen, want we vieren een Willy speciaal, omdat Nevermind album 35 jaar bestaat vandaag. En het goede nieuws is dat je het ook echt in volgorde zal horen. Wat bedoel ik? Dus elk uur beginnen we met een Nirvana song. En Smells Like Teen Spirit was dan ook effectief de eerste song van dat album. En dan straks om 8 uur de tweede song. En zo gaan we door heel de dag.
0: Fantastisch.
1: Dat is toch keigoed?
0: Dat is heel goed. Hè? Ja. Ik kan het gevoel nog altijd oproepen de eerste keer dat ik die plaat oplegde. Ja, fantastisch.
1: Hè? Ik niet.
0: Nee, dat is niet
1: eigenlijk. Ik heb het zo mondjesmaat via de radio leren kennen.
0: Natuurlijk.
1: Dat natuurlijk al uit was. Ik echt...
0: Een mokerslag was
1: bijbewust.
0: Een mokerslag. Ik gebruik niet graag het woord moker, maar mokerslag was nu wel het woord dan. Dit helemaal terzijde. Vrienden van Willy, hoe gaat het? Laat het weten via de Willy-app. Goedemorgen. Willy. Music that matters.
1: Oeh.
0: Ja, ik dacht, ik ga met een banjo eens boven. Toch niemand gestorven van is een goede banjo in het ochtendgloren. Althans, dat denk ik toch. I will wait. Mumford & Sons. Well, I came home.

0: 7563 van Florence Road, althans. Ja, zo spreek je dat uit. Ik had een beetje moeite met titels die dan een getal blijken te zijn. Maar bon,
1: dat is... Ik denk dat je dat heel goed hebt
0: gesproken. Dank je wel.
1: Ik heb daar geen opmerkingen over.
0: Oké, dan wou ik het gewoon even aftoetsen. Ja. Als die stoort, gaan we straks de Rolling Stones draaien, want dat is altijd leuk. Maar daarna ga ik er toch eens eentje pluggen, nog voor de Willy 1000, want je kan natuurlijk nog stemmen. Maandag beginnen we echt aan de Willy 1000.
1: Tot en met morgenavond, dus we moeten er een beetje vaart achter zetten als het nog niet gebeurd is.
0: Ja, het is voilà. Dus het zijn de laatste kansen. Ik wil een keer iets pluggen, het is een keer iets anders. Als het niet stoort.
1: Goed. Heel goed.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat lief?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
2: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
9: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
10: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
9: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
11: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
12: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
13: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
14: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
15: Op, op, alles is op.
14: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
15: Oké,
14: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
16: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
17: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
18: Thomas en Sien.

0: het komt doedelzakkerig over, ja. Maar ik kan me enorm...
1: Ik denk dat het eerder een gitaareffect is.
0: Ofwel, dat is een Jumpin' Jack Flash natuurlijk, dat kan ook, hè. Dat wel iets doedelzakachtig een beetje nog, hè. Ik dacht, ik ben alert voor jou. Als ik een doedelzak hoor, dan is dat direct... Ja,
1: heel tof.
0: Kijk daar, een doedelzak.
1: Super lief.
0: Ja, graag gedaan. Ja. Rolling Stones.
2: Wie pakt goud?
0: Ja, dat is de vraag natuurlijk in de Willy 1000, om te beginnen. Hè. Wie staat er op 1? Maar ook welke Willy pakt er goud, hè, Sien?
1: Welke Willy pakt er goud, inderdaad. Want jij kan als Willy de nummer 1, die natuurlijk nu nog niet bekend is, maar winnen in goud. Een echte gouden plaat ter waarde van €3.500. En hoe maak je kans op die, laten we eerlijk zijn, super exclusieve gouden plaat? Ja, er is maar één exemplaar.
0: Mooie dikke prijs, zeg maar.
1: Vanaf maandag moet je gewoon goed luisteren naar de Willy 1000. Elke ochtend maken wij hier 10 gouden nummers bekend. Nummers waarvan je zeker bent dat die gedurende de hele dag zullen passeren op een bepaald moment.
0: Ja.
1: Die momenten geven wij natuurlijk niet mee.
0: Ah nee, je ziet dat van hier.
1: Ja, de bedoeling is dus dat je ze opmerkt, dat je de nummers hoort. En als je zo'n nummer hoort van die gouden nummers, ga je naar de app en kan je dat nummer aanduiden.
0: Ja.
1: Je hebt alleen dus 10 minuten van dat nummer de tijd. Als je dat 6 van de 10 keer kan doen, dan gaat je naam automatisch in de pot.
0: Dat is goed, hè?
1: En hoe vaker
0: hoe meer, hoe beter. Hè? Natuurlijk, hè? Hoe meer kansjes om eruit getrokken te worden en de trotse bezitter van de gouden platen worden.
1: Op vrijdag 9 oktober zal Wim Oosterlink de finale presenteren en dus ook de winnaar bekendmaken.
0: Wat een prachtige vooruitzicht allemaal. Ik heb nog een plaatje dat ik graag eens wil pluggen voor de zij die nog niet helemaal rond zijn met een top 3 of een top 10, top 20, maakt niet uit. Iets met Ryanair, niet zoveel. Maar ik hoorde dat nu toevallig terug in mijn playlist passeren gisteren. En ik dacht van, maar hoe goed is het eigenlijk? En dat moet misschien toch eens vaker ook op Willy gedraaid worden. Dus ik zou durven gaan voor een lied van Metronomy uit 2011, God betert, uit een plaat. Die English Riviera, met een prachtige hoes.
1: Mega toffe band, ja.
0: Ja. En het is echt het is een heel leuk nummer. Het heet The Bay. En er zit een heel vrolijke huppel in. Het ritme is echt iets heel plezant. Het is zo een prettige manier van wakker worden.
1: Ja.
0: En vooral, er zit ook iets in wat normaal gezien onvergeeflijk is. Terzij je van level 42 bent of de bassist van Red Hot Chili Peppers Flea. Er zit een slap bas in. Normaal gezien,
1: is dat verboden?
0: Voor mij is dat... Allee, persoonlijk, dat is niet verboden, maar dat is gevoelig terrein. Het is rap te veel. Maar hier rolt hij lekker verder. Het is echt een vrolijke, rollende slapbas. Zijn je er klaar voor? Het is voor te dansen. Dus,
1: ik hou ervan, ik ken het heel goed.
0: Alles uit, behalve het licht. Ja. En we gaan dansen op de B van Metronomy.
2: Wie pakt goud?

0: Dus het is iets anders. En bedankt voor de fijne reacties. Dus een leuke suggestie voor de Willy 1000, de B van Metronomy. Het is Willy die hier stuurt van, zeg maar, dat is gewoon Madou. Ik snap het wel. Het is natuurlijk zo die octaafachtige, electropopachtige bas en dan zo'n beat die rechtdoor gaat. Toch een beetje.
1: Ik hoor het niet, maar dat is
0: geen probleem.
1: Dat is erg, hè?
0: Geen probleem. Nee. Er is ook iemand die toch een beetje kritiek had, merk ik. Dat is, ik ga hem nu niet bij naam noemen, maar het is Dennis. Goed nummer, ja. Had gewoon een betere mastering moeten hebben.
1: Oké, okay, Dennis.
0: Ik geef het door, Dennis.
1: Vincent laat ook wel weten, ah, het klinkt als Phoenix in een disco-jasje. Ja, inderdaad. Ja. Dus ik

0: Last Dinner Party. Knocking at the sky. Sien, er is een berichtje binnen van... ik ga het nu niet noemen, want het is een persoonlijk bericht. Maar het is specifiek aan jou gericht, dus ik dacht, ik lees het toch even voor. Zeg Sien, het is nog zo weinig over jou gegaan deze ochtend. Ik geef je een ingang. Dennis Blackmagic is vrijgelaten.
1: Jammer.
0: Te Leuven met een enkelband. Dat kan je zeker op een bepaalde manier betrekken op jezelf. Graag gedaan. En dan iemand die ik niet ga noemen, want het is wel pijnlijk genoeg.
1: Ik heb dat dus effectief hier besproken. Van, amai, dat is tof, in Leuven.
0: Je was echt trots dat, dat hij daar had gezeten.
1: Maar ik wist...
0: Toch weer een leuke meerwaarde voor Leuven ook.
1: Ja. Ik wist niet heel goed hoe ik het effectief kon linkeren aan mezelf en mijn stad.
0: Maar het is toch...
1: Dus heb ik het niet gebracht, het nieuws.
0: Ja.
1: Maar het is nu gezegd, dus ik ben er blij mee.
0: Het is,
1: het is
0: credits...
1: niet van mij gekomen.
0: Nee, je kan er gewoon de veer schaamteloos op je hoedje steken. Dat hij dus daar inderdaad...
1: Is vrijgelaten,
0: dat is een geruststelling. Ja. Dadelijk kan je een thermos winnen, de one and only felbegeerde Willy thermos. Wel, als je wil meedoen, stuur nu thermos naar de Willy app. Succes!
2: Alles is beter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm.
4: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
5: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
6: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
5: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
6: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
5: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
6: Humo!
5: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa. Up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
7: Willy presents... H-Concerts, een verrassende reeks concerten in de Handelsbeurs in Hartje Gent. Met binnenkort AO, Danko Jones, Heather Nova, Mark Ribot, Emmy Dark, The Selector en nog veel meer. Check voor alle info en tickets hconcerts.be.
8: Willy, music matters.
9: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Thomas en Sien.

0: The Last Junkie on Earth van Dandy Warhols. Ruim 8:15.
1: We gaan een exclusieve Willy Thermos weggeven die je enkel en alleen tijdens de ochtendshow kan winnen. Misschien gaat Mathieu wel met de thermos lopen. Goedemorgen, Mathieu.
2: Hey, goedemorgen.
0: Dag Mathieu, je maakt een vrolijke indruk in het ochtendgloren. Ben jij een, altijd wel gemutst vroeg in de ochtend?
2: Ik sta nooit met een wekker op. Ik word automatisch wakker rond 7:00 morgens.
0: Ja. Oh, jongens,
1: wat een droom!
0: Wow, ongelooflijk fijn.
2: Ongelooflijk.
0: Ja, dat is fantastisch.
1: Wauw. Oké, je speelt tegen Stijn. Dag Stijn.
3: Goedemorgen.
1: Sta je ook elke ochtend even vlot op rond 7:00 vanzelf?
3: Ja, heel makkelijk.
0: Wat voor wat zijn wij gevallen eigenlijk? Oké, ja, fantastisch.
1: Je moet eens 4:00 proberen.
0: Ja, oké. Maar genoeg gejammerd van ons kant. Goede vrienden Mathieu en Stijn, het is aan jullie om te raden welke band nog niet wakker is. De eerste die dit weet, roept zijn naam. Is het juist dat bij de thermos is verkeerd, gaat de thermos naar de tegenpartij, maar de verliezer wint een pet. Is dat duidelijk, Mathieu en Stijn?
3: Ja.
0: Uitstekend. Opletten geblazen, want dit is vandaag de opgave.

0: laatste iets zeggen?
1: Nu een naam.
0: Oh.
1: Te laat.
2: Ja, ik krijg het niet.
0: Het spreekwoordelijke kalfje verdrinkt hier recht voor onze ogen. Het is een drama om te aanschouwen. Ja. Ik voel een tip of the tongue-achtig sfeertje, zowel bij jou, Mathieu, als bij Stijn. Klopt dat?
3: Oh, ja, het klinkt heel erg aanbaar, maar...
0: Ja, ik had nooit de vraag al allebei tegelijkertijd moeten stellen, maar dit terzijde.
1: Weet je wat ik nu wel vond? Dus als de artieste in kwestie, het gaat over een vrouw natuurlijk, ja. Als ze nog niet goed wakker was, dacht ik, dit is Patti Smith.
0: Ah ja, kan ook. Dan, ja, lijkt er heel goed op. Ja, absoluut.
1: Dan
0: ja.
1: Kwam ze natuurlijk tot leven en was het uiteraard Mathieu en Stijn. PJ Harvey.
0: Ja.
3: Oh,
0: ja. Oh. Ja. Het bewijs wordt u hier geleverd. Helaas, helaas. Zeg, de volgende keer als je meedoet, roep desnoods Belinda van Puivelde met Trek eens aan mijn vinger als song. Dan heeft er tenminste iemand iets gewonnen, oké? Okay? Dus een kleine tip voor de volgende keer, Mathieu en Stijn. Bedankt om mee te spelen.
3: Graag gedaan, spijtig.
0: Ja, spijtig. Okay. Allee, kom. Niets aan te doen. Volgende keer beter. Bye-bye.

makkelijkste opgave, zeker niet. Maar kijk, PJ Harvey en Good Fortune zochten we voor de Willy Thermos. Geen van beiden gaf een antwoord. Zo wint er niemand iets. Dat is een droevige zaak. Maar morgen beter, denk ik dan. Martini Mifetso, dit is Matt Berninger.

0: is er aan het handje richting Gent, ter hoogte van Waasmunster, Lokeren. Dus u bedoelt op de E17, begrijp ik dan, Ken. Sien heeft dat even uitgevogeld.
1: Ongeval. Die informatie is tot mij gekomen.
0: Tussen Waasmunster en Beervelde. Even doorbijten, Ken. Sorry.
1: 36 minuten erbij. En als ik dan nog even verder ga, op de E313 tussen Herentals West en Wommelgem, 39 minuten. Dat zijn de twee zwaarste files op dit moment. Ja.
0: Courage allemaal. Ja. Dadelijk het nieuws van 8 en nog tal van andere zaken. Waarover dadelijk meer.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 8 uur.
8: Goedemorgen. Regeringspartij Vooruit wil de zone 30 uitbreiden. Van de straat aan de schoolpoort naar een straal van minstens 300 meter. Dat meldt het nieuwsblad. Volgens Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede is dat nodig, omdat er nog te veel ongevallen gebeuren in de omgeving rond de scholen.
9: Ik vroeg cijfers op bij de minister en daar blijkt dat er nog ongeveer 3 letselongevallen op 100 meter van een school gebeuren. 100 meter, dat is vaak maar een straat. Het is vaak ook aan het eerstvolgende drukke kruispunt en zo verder. Dus die 300 meter, dat is eigenlijk waar dat heel veel scholen samenkomen.
8: Vooruit pleit ook voor trajectcontroles aan de scholen. Zelfrijdende Tesla's volgen niet altijd de verkeersregels. Dat blijkt uit een onderzoek dat de krant De Morgen kon inkijken. Zo herkennen de auto's wel hoe snel ze mogen rijden, maar houden ze zich daar vaak niet aan, zoals in een zone 30. En ze interpreteren de verkeersborden niet altijd juist. Sinds 10 juni mogen zelfrijdende Tesla's op onze wegen rijden, maar daar komt wel wat kritiek op. De pauze in de handelsoorlog tussen de VS en China wordt verlengd. Ze liep tot 10 november, maar dat wordt nu 10 januari, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Het betekent dat China en de VS geen extra handelstarieven zullen opleggen op mekaars producten, om het overleg alle kansen te geven. Het gebeurt niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven, en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, onder meer over de economische samenwerking en de opmars van AI. Amerika-correspondente Grete Keizer.
10: President Trump bevestigde ook dat ook Iran op het agenda zal staan. Ondertussen klinkt vanuit het Amerikaanse congres een waarschuwing door republikeinen aan president Trump om de Chinese president niet meteen te zien als trouwe bondgenoot, maar toch als een potentiële vijand.
8: In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staat onze nationale vrouwenploeg 1-0 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor de openingsmatch tegen Annelina Kalinina in 3 sets. Niet echt een verrassing, want Kalinina staat 48ste op de wereldranglijst. Otsipka is pas de nummer 474. Op dit moment speelt Greet Minne de tweede enkelwedstrijd. De Billie Jean King Cup is het officieuze WK voor landenteams bij de vrouwen. En in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Dat miste ver in de blessuretijd wel nog een strafschop. Het was de eerste wedstrijd van de competitiefase. Je hoort Julie Biesmans van OHL.
11: Tweede helft hebben we er een aantal keer heel mooi onderuit gevoetbald. Een paar grote kansen gecreëerd. Ja, jammer dat die bal er dan niet ingaat. Maar achteraf, ik denk dat we heel tevreden mogen zijn dat je tegen Roma, die vorig seizoen door de Italiaanse competitie, de beker, ik weet niet wat ze allemaal gewonnen hebben, tegen een heel sterk team eigenlijk 0-0 spelen.
8: Volgende week trekt Oud-Heverlee Leuven naar Paris Saint-Germain. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden. Zaterdag eerst nog zon, later meer wolken, vooral in het westen zo'n 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
6: Willy Special.
5: Vandaag wordt het album Nevermind van Nirvana 35 jaar oud.
6: En dat zal je gehoord hebben.
5: Elk uur bij Willy.
6: Willy. Music matters.
5: Thomas en Sien.
1: Dat toestellen die met AI werken steeds meer hun eigen zin beginnen doen, hoorde je net met die zelfrijdende wagens.
0: Ja, ja.
1: Maar er is nog een zeer bijzonder verhaal, specifiek uit Balen.
0: Uit Balen? Nog wel. Ja. Amai. Viva Nevermind dus, vrienden. 35 jaar oud, niet te geloven. We gaan de hele plaat spelen, allicht en ook nog wel in de juiste volgorde. Dus het is track 2 in Bloom.

0: track 2 op het meer dan legendarische album, natuurlijk Nevermind van Nirvana. Precies vandaag, op donderdag 24 september, 35 jaar oud.
1: Je hoorde daarnet in het radionieuws dat er problemen zijn met zelfrijdende wagens, dat ze niet alle regels respecteren. Dat geldt ook voor de pratende AI-bank Frank, die in Schoorheide staat. Schoorheide is een gehucht in Balen.
0: Ja. AI-bank,
1: ja,
0: Frank.
1: Dus een bank om te zitten. Hè. Geen bank waar je geld kan afgeven.
0: En die staat in het park
1: of zo?
0: Een
1: zitbank, ja.
0: In Balen.
1: Op zich zeer mooie gedachte achter die bank. Dus
0: ja.
1: Frank, de bank, ontvangt mensen op die bank. En je kan dan je verhaal doen. En de bedoeling is om zo'n beetje te voelen van wat leeft er in onze gemeente, waar moeten we aan werken als gemeentebestuur. Maar het probleem is, Frank de Bank laat de mensen niet uitspreken.
0: Ah, oei, dat is ambetant.
1: Dus, ja.
0: Dat is wel vervelende bank eigenlijk.
1: Dus je denkt ervan, Frank de Bank vraagt bijvoorbeeld van, woon je graag in deze buurt? Wat vind je niet zo fijn? Welke leuke herinneringen heb je aan de buurt? Maar hij vuurt de vragen af zonder dat hij de mensen het antwoord echt laat geven.
0: Dus mensen zitten met een totaal verstomde blik op die bank eigenlijk.
1: Ja. Ja. En dus dan is de bank die verhalen aan het opnemen, maar kunnen de verhalen eigenlijk niet afgemaakt worden, omdat er al een andere vraag komt.
0: Ja, oké, dat is geen prettige conversatie met Frank, de AI-bank, begrijp dan. Het is altijd beter dan hetgene wat Kobe Ilse heeft meegemaakt, live op de radio.
1: Oh.
0: Waarbij de AI-voice-functie plots wat schunnige praat begon te verkopen.
1: Dat was raar.
0: Dat was iets heel raar, hè?
1: Hallucineren, noemde dus die prof dat. Ja, soms gaat een AI-bot hallucineren.
0: Ja, soms moet je voor je laptop openklapt en op de radio dekt alles, connecteert misschien eerst de geschiedenis van AI of Nestle, denk ik dan.
1: Ik was aan het denken, zou die bot dat uit die computer halen van dit soort dingen zoek jij op?
0: Ja, die ene vieze pitoe van een redacteur dan of zo.
1: Ja, van wiens computer was
0: dat? Weet ik niet. Ja. Weet niet. Die van Kobe misschien? Dat weet ik niet. Het zou ons allemaal te ver leiden zien. Hè?
1: Ik ga gewoon op een bank zitten met iemand.
0: Ja, lijkt mij beter. Ja. Ja. Goed idee. Heb je al zicht op met wie eventueel?
1: Je mag je aanmelden.
0: We zijn niet moeilijk, ja. Really? Music that matters. Dit is Joe.

0: Nieuw op de playlist van Willy on Tour. Joe en End of Beginning.
1: Het staat niet op onze playlist, hoor. Jij zou dat willen misschien.
0: Ah, ik dacht dat je dat speelde.
1: Nee.
0: Was zo spijtig.
1: Ah, nee.
0: Ah, ik dacht, wij komen overeen. We gaan dat nu vertellen. Dat er nog een show is en dat je dat niet mag missen. En ik dacht van, Joe is op de playlist terechtgekomen.
1: Totaal niet.
0: Oké, okay, maar wat is de link dan met Joe eigenlijk?
1: Niet. Daarom denk ik ook, we gaan dat nu niet vertellen.
0: Ah ja, ah, oké. Okay. We gooien gewoon al onze vuile was op tafel. Dat is goed. Oké, we gaan het niet vertellen.
1: Maar Wim geeft vanavond 5 duo-tickets weg voor The Scene en Willy on Tour. Want wij spelen samen op 2 oktober in Zottegem.
0: En verder heeft het
1: niets met Joe te maken.
0: Wauw. De Weerwilly. Ja, Frankie, soms gaat dat zo ook. Hè. Dat is soms bij momenten is dat dan. Goedemorgen, hoe is het met jou? Hoe
2: Goedemorgen.
0: In Spanje zat je toch, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja, het is verkeerd. Prachtig. Het wel heel warm, hè. Temperatuur van 30 graden.
0: Frank, dus, dat moet afzien zijn. Hè. Ellende, man.
2: We fietsen natuurlijk in die warmte, dus het is toch
0: Goed.
1: Maar Frank, jij hebt natuurlijk zicht ook vanuit Spanje op de weerkaarten hier. Wat mogen we verwachten?
2: Een redelijke dag vandaag, met zelfs een mooie zonsopgang dat we toch gekregen hebben op veel plaatsen. Nu is het zo dat de zon aanwezig is, dat er wat hoge wolkensluis zijn, dat in de loop van de dag wat stapelwolken tot ontwikkeling kunnen komen. In de Ardennen is er nog tijdelijk wat bewolking, maar uiteindelijk gaat het daar ook goed komen. Hè. En het enige verschil met gisteren is dat het een fractie minder warm is, met 18 of 19 graden op het warmst van de dag.
0: Oké, prima. Ja,
1: maar dan ging dat morgen terug een beetje warmer worden, hè?
2: Inderdaad, ja, maar het wordt echt wel een nazomerse dag, hè, met veel zon en temperaturen die zelfs kunnen klimmen naar 23 graden en dat in de schaduw. Dus dat wordt sowieso genieten. Ook het weekend overigens blijft nog altijd warm, met zaterdag 22 graden. Nu, het begint allemaal wel zonnig, maar in de loop van de dag gaat de bewolking toenemen, met name dan toch zeker in het westen van het land. En zondag begint dan grijs, maar in de loop van de dag wordt opnieuw zonnig en dan kan het alweer 24 graden worden. Dus het ziet er allemaal goed uit. En bovendien, voor volgende week, dat zat gisteren nog niet in de weermodel, het ging een beetje op en af, maar ik heb hier bijvoorbeeld staan voor dinsdag veel zon en 27 graden, dus het is zeker na het weekend nog niet gedaan.
0: Ja, oké.
1: Oké, ja, dan zijn we eigenlijk al rond.
0: Ja, dat lijkt op. Ja.
1: Ja, maar dat is goed, hè? Ja,
0: zeker, dat is zeker. Frank, geniet van het zonnetje in Spanje en heel graag tot morgen, is dat goed?
2: Dat is zeker goed, ja. Tot morgen.
0: Bye-bye. De Weerwilly.

0: dit jaar goud in de Willy 1000. Wordt het Kurt? Yeah, yeah. Eddie? Yeah, yeah. Amy?
1: Yeah, baby.
0: Robert? Of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze winkels gewoon open.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, maar mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké. Okay.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
9: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
10: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september, online of in je winkel.
11: De Missed You Dutchess van Connections.
12: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
13: Tjoe, dat heb ik gemist.
14: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
15: Thomas en Sien.

0: Een van de vele one-hit wonders behandeld door onze chef muziek Kevin. Toen het nog one-hit wonders waren die hij besprak tegen zijn dagen, zijn het duetten op donderdag. Straks hoor je een nieuw iets na negen.
1: Polkepap.
0: En Inside. Polkepap intussen alweer, jongens toch? Ja.
2: We vieren vandaag de verjaardag 24 september van Nevermind van Nirvana. 35 jaar Nevermind. Dus daarom is de vraag vandaag: welke artiest / band, natuurlijk bij uitbreiding, zou je eens integraal het album Nevermind willen horen spelen? Het kan natuurlijk niet meer met Nirvana.
0: Nee, dat gaat niet gaan.
2: Maar de vraag is dus, kies je voor Dave Grohl en dus Foo Fighters? Ja. Dave Grohl, die nummers natuurlijk ongetwijfeld supergoed kan spelen al.
0: Ja, zeker.
2: Of kies je voor Bono en U2? En dan, dan zal het misschien toch weer een classic rock vibe krijgen, dat album. Hè?
0: Ah, dat is wel boeiend. Dus het wordt een beetje kiezen tussen het dichtste dat je bij de live beleving van de Nirvana van destijds kan komen.
2: Inderdaad.
0: En een heel, misschien wel bijzondere interpretatie van het album Nevermind. Ja. Ik ga voor U2.
2: Ik ging ook voor Bono stemmen.
0: Want anders gaat het ook altijd zo. Ja, dit komt heel dicht bij wat Nirvana moet geweest zijn.
2: Was dan zo net niet.
0: En dan ook weer net niet. Ja. Dan laten we dan die songs maar eens in een ander jasje beluisteren. Maar goed, het is aan jou om te kiezen. Wat kies je in Polkepap? Wie mag het volledige album Nevermind van jou spelen? Foo Fighters of U2? Je kan het even aanvinken in de app.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Willy presents H-Concerts. Een verrassende reeks concerten in de Handelsbeurs in Hartje Gent. Met binnenkort AO, Danko Jones, Heather Nova, Mark Ribot, Annie Dark, The Selector en nog veel meer. Check voor alle info en tickets hconcerts.be.
5: Willy, music matters.
6: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
7: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
8: Volkswagen.
9: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker. Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
12: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
11: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
13: Recubel.
14: Thomas en Sien.

0: wel een beetje vergeten. Maar dat is toch echt bijzonder wat er 35 jaar geleden is gebeurd. 35 jaar geleden, exact vandaag, kwamen er twee ongelooflijke platen uit. Nevermind van Nirvana. Maar exact dezelfde dag ook Blood Sugar Sex Magik van Red Hot Chili Peppers. Met onder andere deze, ja, onvolprezen Under the Bridge. Wat een hoogdag was dat, 35.
1: En nu voelt dat ook zo, omdat we dat dan nu hier draaien en daar geen Willy speciaal van maken, dat minder groot is, maar dat is eigenlijk niet.
0: Stiefmoederlijk behandeld bijna, maar kijk, we gaan ze allebei omarmen alsof het onze bloedeigen kindjes zouden zijn. Voilà. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, Blood Sugar Sex Magik, 35 jaar oud.
2: De Goed Nieuws Willy.
0: Kan jij dan nog oproepen, Freek? Of was je naar andere liedjes aan het luisteren toen? Ik kende jou toen nog niet, hè?
3: Nee, nevermind. Ik was... Nirvana, dat was echt mijn... dat vond ik fantastisch. Ja. Dat weet ik nog.
0: En dan nog eens de Red Hot Chili Peppers ook, hè?
3: In die tijd, die kwamen gewoon spelen in Gent. Enfin, ik was er niet bij.
0: Ja, inderdaad.
3: 350.000 mensen nog.
0: Ja, één keer in een Demo Crazy, waar 50 man binnenkomen. Ja. En dan in de vooruit, waar het eigenlijk ook echt heel slecht bleek geweest te zijn. Zelfs al was het toen al met Dave Grohl en zo. Ja. Maar goed, dit er zijn.
3: Ik vond het wel een goede plaat.
0: Ja, zeker wel. Maar wat is er nog goed nieuws vandaag?
3: Terwijl iedereen naar AI aan het kijken is, want dat is toch wel top of the town de laatste weken, wil ik het hebben over een nieuw genre, het nieuwste genre op internet. En ik vind het fantastisch. Ja. Het laat zich samenvatten onder de noemer dopamine site. Je weet wel, dopamine, dat is dat hormoon dat vrijkomt in je lichaam.
0: Gelukshormoon.
3: Bij verlangen, hè, bij goesting naar iets. Voilà.
0: Ja.
3: En dat is ook wel belangrijk. Voilà, dat is belangrijk. Het is bij het verlangen. Het is, als je het nog niet hebt, als je het wel hebt, dan komt er, en je bent er dan content mee dat je het besteld hebt online, dan komt er geen dopamine bij vrij. Nu, er zijn twee slimme Indische IT'ers die dachten, hoe gaan de mensen eigenlijk te werk als ze dingen kopen op internet?
0: Ja.
3: Wie het herkent, steken zijn hand op. Je gaat naar een site, dat kan eten, kleren, tweedehands spullen, keuken, dingen, whatever, reizen zelf zijn, hotelletjes ergens in een of ander obscure havendorpje in Italië. Mm. En je begint te scrollen en te zoeken en te vergelijken en je vindt iets, maar dan is er nog iets anders. Dat kost dan toch 3% minder of je krijgt er extra korting. Je steekt dat al vast in je winkelmandje, maar zoek dan toch nog een beetje voort en pas helemaal op het einde bestel je.
0: Ja.
3: Zeer herkenbaar, denk ik.
0: Ja.
3: En wat blijkt, mensen bestellen dan toch vooral dingen die ze, als ze het dan ooit hebben, niet nodig hebben en vaak ook gewoon niet willen. En twee Indische IT'ers die dachten, wij gaan er iets mee doen. Ja. En die hebben een site ontwikkeld, Food Never Comes. Waar je dus, zoals bij Deliveroo of zoiets, of Uber Eats, van alles kan zitten zoeken. Van Indische rijsttafels over hamburgers in alle geuren en kleuren.
0: Ja.
3: En hetzelfde zitten zoeken en daar is nog een korting en een getrouwheidspremie enzovoort. Doe dat allemaal.
0: Ja.
3: Maar op het einde van het verhaal ga je zelfs berichten krijgen dat je besteld hebt, dat de keuken eraan bezig is, dat er een koerier onderweg is. Maar uiteindelijk krijg je dan toch een bericht dat de koerier jouw adres niet vindt. En die komen nooit. Maar je weet dat dus op voorhand. Je betaalt er ook niet voor. En dat is het mooie, want de mensen beginnen dus te kwijlen, zoals de honden van Pavlov. Krijgen het nooit. En krijgen een overload van dopamine, vinden het fantastisch. Die site is gelanceerd in juni en zit aan 2,7 miljoen bezoekers.
0: Wow.
3: Er is ondertussen ook een spin-off genaamd Trip Never Leaves, voor de reizen die je nooit gaat doen.
0: Yeah.
3: Enfin, ik vind dat fenomenaal, omdat dat zo de natuur van ons mensen toch op verfijnde wijze even aan de kaak stelt. En de mensen vinden het fantastisch, blijkbaar.
1: Het is wel alleen voor voeding, hè? Die Food Never Comes, zie ik.
3: Maar er bestaan er effectief wel al voor reizen. En het is een kwestie van tijd voor er ook voor kleren en tuinmateriaal en wat weet ik
1: Freek,
3: allemaal ook zal komen.
1: Ja. Ik ging net zeggen, voor mij is het wel effectief al een eeuwenoud principe sinds ik op internet zit, dat ik heel vaak winkelmandjes vul. En die dan gewoon niet omzet naar een echte bestelling. En de dopamine is echt wel bij mij ook al vrijgekomen met gewoon het vullen, hoor. Dus
4: Is het hele ding. Maar jongens, ik wil het even echt samengevat horen, want ik vind het zorgwekkend dat we zo verslaafd zijn aan dopamine.
3: Om over na te denken. Hè. Ja. Wel, wat ik het goede nieuws vind, in november, Thomas en Sien, mogen de Amerikanen gaan stemmen voor een nieuw congres. Senaat en Huis van Afgevaardigden. De Russen die zijn vorige week mogen gaan stemmen. Ja. En mochten ze het gevoel krijgen achteraf van verdoemen, er is nu eigenlijk niks gebeurd met mijn stem. Ja. Ik zou willen zeggen aan al die mensen, je hebt dan toch een stevige portie dopamine gekregen.
4: Een shot cynisme kunnen ze ook krijgen natuurlijk, hè, ten alle tijde.
3: Ja, dat is eigenlijk ook wel waar. Ja, kan dat wel.
4: Dank je wel, Freek.
3: De jacht is mooier dan de vangst, wil ik dan altijd zeggen.
4: Zeer mooi. Graag tot morgen.
2: Goed nieuws, Willy.
1: Ik ga mij hier met Dennis wat tacos bestellen. Jij ook iets?
4: Oh ja, graag. Dat mag voor mij ook wat tacos zijn.
1: Oké. Dubbele portie.
4: Misschien een milkshake aardbei als het goed zijn. Een klein appetizer mag ook in de volle vorm van wat bouletten of zo gezien. Maar dank je wel. Smakelijk.

0: Somber, my body isn't ready.
1: Mijne wel anders.
2: Voor?
1: Ik weet niet, Bruce.
2: Voor alles.
1: Veel eigenlijk, hè? Ja.
2: Zometeen een duet op donderdag met Chef Muziek Kevin.
3: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips. Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
5: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen. 4 op de 10 Belgen krijgen dit jaar geen opslag. Alleen de automatische indexatie. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Veel bedrijven hebben geen geld voor opslag. Wouter Beukels van Randstad.
8: We zien dat het eigenlijk de laagste verhogingen zijn bovenop de index in de laatste 10 jaar. Vroeger zagen we daar eerder verhogingen van 1,5%. Nu is dat 100%. We zien hier vooral de impact eigenlijk van de mindere economische tijden. De economische groei staat op een laag pitje. Bedrijven betalen natuurlijk al die index en dan moet er nog iets overblijven. Dat was dit jaar dus niet veel.
7: Werkgevers kiezen daarom al maar vaker voor andere manieren om je toch iets extra te geven, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants, waarbij je aandelen van het bedrijf krijgt. Zelfrijdende Tesla's volgen niet altijd de verkeersregels. Dat blijkt uit een onderzoek dat de krant De Morgen kon inkijken. Zo herkennen de auto's wel hoe snel ze mogen rijden, maar houden ze zich daar vaak niet aan, zoals in een zone 30. En ze interpreteren de verkeersborden ook niet altijd juist. Sinds 10 juni mogen zelfrijdende Tesla's op onze wegen rijden, maar daar komt wel wat kritiek op. Regeringspartij Vooruit wil de zone 30 uitbreiden, van de straat aan de schoolpoort naar een straal van minstens 300 meter, dat meldt het Nieuwsblad. Volgens Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede is dat nodig, omdat er nog te veel ongevallen gebeuren in de omgeving rond scholen.
9: Ik vroeg cijfers op bij de minister en daar blijkt dat er nog ongeveer 3 letselongevallen op 100 meter van een school gebeuren. 100 meter, dat is vaak maar een straat. Het is vaak ook aan het eerstvolgende drukke kruispunt en zo verder. Dus die 300 meter, dat is eigenlijk waar dat heel veel scholen samenkomen.
7: Vooruit pleit ook voor trajectcontroles aan scholen. En Amerikaans president Trump moet de tv-zenders CNN, MS Now en Politico weer toelaten in het Witte Huis, minstens tijdelijk. Dat heeft een federale rechter beslist nadat die zenders een klacht indienden. Trump besliste vorige week dat journalisten van die 3 zenders niet meer binnen mogen, omdat ze volgens hem liegen over hem en zijn beleid. De rechter draait dat terug omdat de journalisten volgens hem geen eerlijk proces kregen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden. Zaterdag eerst nog zon, later meer wolken, vooral in het westen, zo'n 22 graden dan. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden. Music matters.
2: Thomas en Sien. Ja, er is veel nieuws. Misschien moeten we het kort even allemaal overlopen. Dan
1: dat is goed. Kijk, ik heb 3 punten die ik er nog graag eens wil doorboren. Dus zullen we er straks gewoon werk van maken dan? Is goed. Willy. Onze Willy speciaal wegens 35 jaar geleden dat dit wonderlijke album Nevermind uitkwam. Met daarop uiteraard ook Come As You Are. We zijn ze allemaal netjes in volgorde aan het draaien de hele dag lang. En dus beginnen we nu ook om 9 uur met Nirvana.

0: single stond ze. Nevermind. Een mijlpaal van een album wordt vandaag 35 jaar. En dus gaan we als Willy speciaal uitgebreid vieren vandaag. Wat had je gedacht? Nirvana en Come As You Are. Vrienden van Willy, goedemorgen. Het is ondertussen donderdag 24 september. Ik heb drie dingen die ik kort wil bespreken als het kan. Het eerste is het nieuws dat vandaag in de krant staat dat VRT dan toch een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival zal sturen. Met als uitleg, ze voelden de goodwill van de EBU, de European Broadcast Union, om iets te veranderen. En ook niet onbelangrijk, ook Nederland doet mee. Dus dat dat is ook heel raar.
1: Ah, meelopers.
0: Ja, dus van, ja, wij dan ook.
1: Goed. Maar ik ben zeer blij dat zij de goodwill voelen. Ik ben vooral benieuwd welke artiest er goodwill zal tonen om daar te willen gaan optreden.
0: Ja, ja, ja. Ik heb ook meteen vandaag in de krant gelezen dat de vakbond ACOD er alles aan zal doen dat het Songfestival met Israël als deelnemer niet op VRT uitgezonden zal worden. Je voelt de hetze rond dat festival nu al. Ja, ja, het is al een pak spannender dan het Schotse Eurovisie Songfestival zelf, laten we eerlijk zijn. Ik denk ook veel plezier, meneer De Laplace. Trek een regenjasje aan. De shitstorm komt eraan, sowieso.
1: Als die artiest nu eens gaat optreden in zo'n hesje van ACOD, dat zou echt zalig zijn.
0: Top idee.
1: Top statement.
0: Ja, top idee. Top idee. Iets geheel anders om toch een positieve noot te luiden. Martin, 65 en tandarts en docenten met pensioen. En oma ook. En Martien staat vandaag in de krant. Zij ging naar pensioen opnieuw studeren en leert nu tussen tientallen jonge studenten drones bouwen.
1: Mooi.
0: Fantastisch. Ja. Ze was getriggerd door Nerdland. En voilà, ze is nu ook al uitgenodigd voor de campussen en zo, waar ze wel vriendelijk voor bedankt. Maar hulde aan oma drone, Martien, 65. Ay, oma drone. Goed, nog één ding. Dat vond ik heel zorgwekkend. Ik durf bijna niet voor te lezen. Bijna 4 op de 10 jongeren gebruikt nooit een condoom.
1: Allee.
0: Nooit. Onhandig, duur en het haalt je een beetje uit het moment. Dat snap ik. Zorgwekkende tussenkop van een van de jonge dames ook. Ter afronding. Maar niet, geen paniek. Hè? Ook al gebruikt ze geen condoom. Bij het minste beetje jeuk. Sorry. Bij het minste beetje jeuk, laat ik me testen.
1: Er kunnen we toch alleen maar voor zijn.
0: Het minste beetje jeuk. Is dat niet al wel laat? Is dat niet waar het wassertje voor van onderen ten tonele hoort te komen? Als het al jeuk is, ik weet het niet.
1: Put a condom on your Willy.
2: Willy, music that matters.
0: Dat is een register waar je minder van houdt, hè, Sien. Ik zie het. Maar met het minste beetje jeuk en het minste beetje groenschuim, laat ik me testen, geen zorgen. Nee. Als er een paars, gewoon donkerbruin, korstig van afvalt, dan laat ik me testen. Geen paniek.

0: Good Times van Isaac Rue. Minder ja. Good Times als het van jou afhangt. Hè. Als je geen condoom gebruikt, dan heb jij een andere beschrijving om de jeugd toch van elkaar af te houden.
1: Maar ik wou niet over haar beginnen, maar ik vond de zinsnede met een beetje jeuk laat ik me testen. Ik vond het opmerkelijk en ja, ook wel een klein beetje zorgwekkend in alle eerlijkheid. Maar goed, Chris heeft mij helemaal gerustgesteld met haar bericht, of zijn bericht, dat is niet duidelijk. Thomas, jouw evocatie of evocatieve omschrijving werd beter dan eender welk voorbehoedsmiddel. Graag gedaan, Chris. Met ontzettend veel plezier.
2: Lily. Duet op donderdag.
1: Hey Kevin, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen Thomas, goedemorgen Sien.
1: Kevin, wat heb je bij voor ons vandaag?
3: Ja, duet op donderdag. Ja, we gaan nu terug naar 2004. En het is een samenwerking tussen twee grote artiesten. Zeker in die periode. Daar zijn ze eigenlijk doorgebroken. Maar echt wel uit twee verschillende, totaal verschillende muzikale werelden. Het gaat door het volgende.

0: Nam encore.
1: Ik zat in het eerste of tweede middelbaar als dit uitkwam. Hè. Wij vonden dit fantastisch.
0: De mashup.
1: Ja,
0: de mashup was geboren.
1: Ongelooflijk. Ja.
2: Inderdaad. Ja, en het initiatief kwam van MTV, die in die tijd toch nog af en toe wel eens wat muziek uitzonden. Volgens mij bestaat MTV nu helemaal niet meer, denk ik. Maar toen hadden ze nog wel wat muziek.
0: Ja.
2: En ja, die hadden een programma in die tijd. Dat heette MTV Ultimate Mashups.
0: Ja,
2: die wouden, ja, het was hot in die tijd om mashups te maken. En MTV wou een graantje meepikken. Maar wat was de mashup inderdaad? Het was even een trend zo van, je hebt de muziek van één nummer. En je legt daar een a cappella van een ander nummer op. En als dat goed mashed bij elkaar past, dan heb je een wonderlijke combinatie.
0: Ja.
2: En ja, we mogen
0: wij kennen twee grootmeesters.
2: We mogen even chauvinistisch zijn, maar ja, de koningen van de mashup kwamen uit Gent, David en Steffen de Walen. En ik heb even twee voorbeeldjes geknipt voor de mensen die het nimmer helder voor de geest hebben van twee controversiële, maar toch wel briljante mashups. Hier hoor je Salt and Pepper op de Stooges. Werkte perfect. Ja, dit is Destiny's Child met Bootylicious, wat op dat moment een grote hit was over Smells Like Teen Spirit. En ik weet nog, als ze dat plaatje wel eens oplegden op een feestje, dan ging het los. Maar je kreeg ook wel zeer polariserende reacties.
0: Is waar?
2: Heilig schennis, zet dat af. Dat is,
0: ja, maar okay, dan moesten mensen nog een beetje aan de gedachten wennen.
2: Ja, precies.
0: Uiteindelijk is dat echt zeer omarmd geweest. En ook een fantastische periode, hè, waarin je plots gans anders naar muziek begon te luisteren.
2: Precies, maar MTV die dacht van, oh, dat is hier hot, wij gaan een programma met de zeer inspirerende titel MTV Ultimate Mashups opstarten. Ze hebben daar ooit de Walens voor gecontacteerd, maar die mannen hadden toen al zoiets van, wij zijn daar al klaar mee. Het moment dat MTV instapt, vinden wij
1: het.
2: Geef het maar aan de mensen als... Geef het maar aan Jay-Z. En inderdaad, Jay-Z werd gevraagd van MTV van, we willen ook in dat programma, met wie wil je samenwerken? En die zei verrassend genoeg, Linkin Park. Die zei, ik vind dat cool. Dus ze hadden Mike Shinoda dan gecontacteerd en die was meteen enthousiast. En normaal was het MTV zelf die dan dat maar in elkaar ging knutselen. Die vroegen gewoon de toestemming. Maar Mike zei, nee, ik wil dat zelf maken.
0: Oké.
2: Jay-Z, stuur mij eens wat losse vocalen door en die is beginnen knutselen en had meteen twee of drie echt goede mashups.
0: Ja.
2: En voilà. En daar kwam het uit. Ze hadden zoiets van, oké, dat is super. Jay-Z is dan weer echt in een studio gedoken om echt teksten opnieuw in te zingen. Meer in de maat, dat het echt klopte. En Linkin Park, Mike Shinoda, die waren op tour in Europa en op de tourbus. Op zijn laptopje heeft hij dan alles zitten mashuppen. En daar is een hele EP uitgekomen. De Collision Course EP.
0: Oh,
2: met deze grote hit.
0: Oké, dat wist ik niet, dat er meerdere waren.
1: Dus met Linkin Park en Jay-Z hebben meer dan
2: EP gemaakt, maar dit was wel de grote hit.
0: Sorry. Ik dacht dat je een teken... Pardon.
2: Nee, maar het is om te zeggen dat het was zo populair. Dus ik hoorde al dat Sien het ook fantastisch vond op de schoolplaats. En in 2006 hebben we dan ook een Grammy gewonnen met dit nummer voor beste, en ik lees het even voor, Rap Song Collision. Dat is een blijkbaar een ding als je een rapnummer hebt en gewoon vocaal. Daar hebben ze een Grammy voor gewonnen. Zingen het eens live doen en ze hadden zoiets van, ja, we kunnen dit doen, maar misschien kunnen we er nog een extra sausje over gieten. En ja, klein spoilers, er is al geweest.
0: Ja, sorry.
2: We kennen nog iemand, we bellen hem en we sprongen ook op het podium. Yesterday, love was such an easy game to play.
3: That's right.
1: Nee.
2: That's right.
0: Dat is misschien wel veel van het goede, toch? Hè?
2: Oh. Maar toch, als Sir Paul McCartney zegt, ik doe mee.
0: Ik weet het, maar je had dan misschien een suikertekort even of zo. Hè? Allee, ja.
2: Dat is misschien al wat later op de avond.
0: Dat is wat niet.
2: Sounds beautiful. Ja, kijk, maar daarmee is dan het geheel mashup Linkin Park, Jay-Z misschien het hoogtepunt van het genre geweest, maar toch wel bijzonder.
1: Ik stel voor dat wij hier nu ook een pact sluiten van een mashup van een mashup.
0: Ja,
1: dat moet misschien.
0: Dat is meta. Volgens mij zit dan terug bij één beland.
1: Ja.
0: Dus dat zit er rond.
2: Precies. En Paul McCartney blijft bij u leest misschien.
1: Ja,
2: het was sympathiek, Paul.
0: Met de rakkers. Lekker mal doen. Geen probleem.
2: Maar toch één mega wereldhit aan overgehouden aan de ultieme mashup van Jay-Z en Linkin Park.
4: Willy. Duet op donderdag.
0: Dankjewel, Kevin.
2: Graag gedaan.
0: Tot over.

0: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glis shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond Belgische kost?
8: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
7: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
11: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
0: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Thomas en Sien.

0: burning down the house van Talking Heads. Het is 9:30.
1: Dit is het muzieknieuws
0: van donderdag 24 september met Sien.
2: De Amy Winehouse Band die bestaat nog steeds. Ze hebben nu iets bijzonders aangekondigd. Een eenmalig Back to Black 20 concert in Londen. Zal plaatsvinden op 21 oktober in Camden, uiteraard. Ja, daar is ze afkomstig uit. Wie komt er allemaal? Mark Ronson komt onder andere mee doen. Flo, Georgia Smith en nog veel meer artiesten om de 20ste verjaardag van het tweede album, dus Back to Black, van Amy Winehouse te vieren. Toch een reden, denk ik, om eventueel naar Londen te trekken op 21 oktober Back to Black 20.

0: Kiwanuka, de Britse zanger, heeft heel wat concerten moeten annuleren de afgelopen maanden. En nu heeft hij ook laten weten hoe dat kwam. Hij heeft een zware hersenbloeding gehad.
1: Oei, ja, heeft, dat is ernstig.
0: Ja, heeft een serieuze, lange, zware weg moeten afleggen om beter te worden. Is daar nog steeds mee bezig. Hij is nog steeds absoluut niet de oude, schrijft hij. Maar het voelt wel alsof ik op de goede weg ben, zegt hij erbij. Want mijn vijfde album, Fudge, komt eraan. En is natuurlijk eentje met een bijzondere betekenis. Er zijn songs geschreven ervoor en erna, na die gezondheidsproblemen. Dus hopelijk wordt hij snel terug de oude Michael Kiwanuka. En dan hebben we een collega aan de lijn. Goedemorgen, Giel.
2: Goedemorgen, dag Sien en dag Thomas.
1: Goedemorgen, Giel. Je maakt een frisse, montere indruk. Ik wil je niet alles op flessen trekken, maar Sien had al een indruk gegeven. Die ligt waarschijnlijk nog...

0: een heel, heel fijne set.
1: Heel fijn. Ja, het is voor ons ook allemaal enorm nieuw. Er zit eigenlijk een beetje van alles in wat hij maakt. Het schurkt aan tegen de rock aan, maar er zit ook even goed hip-hop en zelfs electro-achtige sferen in. Hoe was het om eens een set van hem te horen?
0: Wel, het is best speciaal inderdaad. Er zitten verschillende genres in, heb ik ook gemerkt. Inderdaad, zo wat new wave-achtige. Hetzelfde wat je bijvoorbeeld bij The Haunted Youth hoort. Ja. Maar hoe ze het live doen, is dan wel met heel wat extra elektronica. En ik vind ook, net omdat het maar een bezetting is van 3 bandleden, klinkt het ook wel best rauw en redelijk punky eigenlijk.
1: Tof.
0: Misschien nog ietsje meer, hoe moet het zeggen, ietsje meer pak aan dan op album eigenlijk. Wat ook wel nice is om eens live te gaan kijken daarom.
1: Okay.
2: En het is wel een band die al redelijk gerodeerd is. Hè. Ze hebben afgelopen zomer veel kunnen spelen. Merkte je dat?
0: Ja, zeker. Ze stonden op Lokerse feesten, de Suikerrock ook. En ik denk ook Pukkelpop. Je merkt dat wel. Het is een band die niet te stress is, die er wel best laid back mee omgaat. En die op een gemakske, goed voorbereid, dat podium opstapt en 40 minuten gas geeft. En daar was ik eigenlijk wel van geschrokken trouwens, want het bereik van dat project. Hè, dus ze hebben deze zomer hier in Vlaanderen wat festivals gedaan.
1: Ja.
0: Maar ik heb wat gebabbeld met die mannen backstage. En die zaten ook in Wallonië, wat ook niet makkelijk is.
1: Ja, nee, fijn dat je die match bereikt.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Voilà, exact. Dus die hebben daar ook festivals gespeeld, wat op zich al vrij uniek is. En, daar was ik ook van geschrokken, die gasten hebben al in Japan en Korea opgetreden.
1: Ja, amai. Ja.
0: Dus dat wist ik
1: niet. Heeft het niet met dat gekke bierfestival daar te maken? Er zijn er wel, er is een soort van link, hè? Azië? Nee?
0: Klopt. Ja, ben er zelf ook al geweest.
1: Ah,
0: maar ik kan zeggen, er was geen bier mee gemoeid in hun geval.
1: Ah, okay.
0: Dus effectief wat zalen gedaan in Korea ook en in Japan.
1: Maar,
0: het bierfestival zelf, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ze grote fan waren van Orval ook. Dat was een kleine passie die we konden delen daar backstage.
1: Allee, een goede avond, schat. Giel, ik hoor het.
2: Giel, vond je het plezant om naar die beloftes te gaan? Wil je dat de volgende maand er ook nog voor ons doen? Want jij zit daar toch dichtbij, hè, in Gent?
0: Ja, dat is eigenlijk 3 straten van mijn deur. Dus dat wordt eigenlijk praktisch al niks in. En het is ook wel echt fijn om erbij te zijn. Ik hoor wel graag nieuwe dingen die ik nog niet ken. Dus graag. Als je het mij vraagt, heel graag.
1: Ik heb wel recht eens in een nekje slingeren doorzien. Goed gedaan.
2: Ja, maar dat is toch keiplezant?
1: Ja.
2: Giel, dankjewel. En nog een fijne donderdag, hè.
0: Ja, voor jullie ook, hè.
1: Dankjewel, Giel. Tot gauw, hè.
3: Dit is de belofte van de video.

0: Veerle gaat ze gaan bekijken en beluisteren. Zondag in de Roma in Gent. Cake, nog eens een optreden van Cake. Maar dat is een eeuwigheid geleden dat ik die heb gezien. Was altijd goed live. Altijd leuk. Dus voilà, dat wordt prettig voor Veerle. The Distance van Cake.
1: Zometeen een laatste plaat in het thema vrede, want deze week is het de Internationale Vredesweek, maar laat elk moment ook een prachtig moment zijn om een vredesplaat te draaien. Wat wil jij horen in dat thema? Laat maar weten via de app.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
7: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel. De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour. Happy Hour. Morgen op VTM Go.
9: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
12: Maak je afspraak op carglass.be.
13: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
14: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
15: Van het bos tot in de tuin.
14: Zagen.
15: Snoeien.
14: Blazen.
15: Maaien.
14: Meer maaien.
15: En nog meer maaien.
14: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
15: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
14: Stiel. Sterk werk.
16: Thomas en Sien.

0: Johnny loopt al aardig op de zaken vooruit, maar ik zou dat normaal niet kunnen verdragen, maar van Johnny verdraag ik heel veel. Bijna 10 uur, ik voel een Nirvanaatje opkomen. Wietje Briet. Noemden we hem vroeger Imodium. ook goed. Inderdaad, dat is voor na het nieuws van 10, maar eerst nog, ja, laten we niet op de zaken vooruit lopen. Nog een laatste plaat in het thema wereldvrede graag.
1: Zometeen kiezen we, je hebt nog tijd tijdens Weezer en Queens of the Stone Age om je suggestie door te sturen. Really?

0: Insignificant Other van Queens of the Stone Age.
1: We hebben nog een laatste plaat te gaan. De keuze gaat naar een nummer dat Benny uit Sint-Leenaerts heeft doorgestuurd. Ik ga eerlijk zijn, ik ken het nummer niet. De artiest wel natuurlijk. Ken jij het?
0: Ja, dat zit ver. Dus ik vind het echt heel tof. En dank dus aan Benny dat hij daar nog even mee komt, want het was lang geleden.
1: We gaan luisteren naar Paul McCartney en zijn nummer Pipes of Peace.

0: Pak dit jaar goud in de Willy 1000. Wordt het Kurt? Yeah, yeah. Eddie? Yeah, yeah. Amy?
1: Yeah, baby.
0: Robert? Of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 10 uur.
6: Een goedemorgen. In Brugge is het assiseproces gestart rond aardappelboer Chris van Averbeke. Dat is de man van 48 die 4 jaar geleden zijn 2 dochters doodde op zijn boerderij in Waardamme. Hij probeerde ook zijn ex-vrouw te vermoorden. Van Averbeke vreesde dat hij zijn kinderen te weinig zou zien na hun scheiding. HLN-journaliste Nadine van der Linde.
7: Het verwacht dat het proces zal duren tot volgende week vrijdag. De moeder zal uiteraard komen vertellen hoe zij alles heeft beleefd en ook de juffen van de meisjes zullen komen getuigen om een beeld te schetsen. Dus ja, het belooft wel een emotioneel proces te worden.
6: Maandag werd de jury al samengesteld. Van Averbeke riskeert levenslang. 4 op de 10 Belgen krijgen dit jaar geen opslag, alleen de automatische indexatie. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Veel bedrijven hebben geen geld voor opslag. Je hoort Wouter Beukels van Randstad.
8: We zien dat het eigenlijk de laagste verhogingen zijn bovenop de index in de laatste 10 jaar. Vroeger zagen we daar eerder verhogingen van 1,5%. Nu is dat 100%. We zien hier vooral de impact eigenlijk van de mindere economische tijden. De economische groei staat op een laag pitje. Bedrijven betalen natuurlijk al die index en dan moet er nog iets overblijven. Dat was dit jaar dus niet veel.
6: Werkgevers kiezen daarom al maar vaker voor andere manieren om je toch iets extra te geven, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants waarbij je aandelen van het bedrijf krijgt. En sport, Greet Minne heeft gestunt in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Ons land speelt daarin tegen Oekraïne en verloor de eerste wedstrijd, maar Minne klopte verrassend de nummer 7 van de wereld, Elina Svitolina. Het gebeurde in 3 sets, 6-7 en 2 keer 6-4. Minne staat pas 217e op de wereldranglijst. Het staat zo nu 1-1 tussen België en Oekraïne. Het dubbelspel beslist straks wie wint. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden.
0: Willy Special. Vandaag wordt het album Nevermind van Nirvana 35 jaar oud.
5: En dat zal je gehoord hebben.
0: Elk uur bij Willy. Willy.
5: Music Matters.
0: Classics. Annelies Orrie.
9: Amai, wij Nirvana fans, wij worden verwend vandaag. Geniet van Breed.

vind dat einde zo leuk van Peaches. Je hoorde de Stranglers. Het is al donderdag en dus komt het antwoord op deze vraag alsmaar dichterbij.

2000. En dus ook van welk nummer we een gouden plaat moeten laten maken. En ook wie daarmee naar huis gaat. Want die gouden plaat die gaan we hier niet ophangen in onze studio. Nee, jij kunt daar vanaf maandagochtend 10 uur voor meespelen. Wat gaan we doen? Eigenlijk gewoon bingo spelen. Elke ochtend verschijnen er 10 gouden nummers in de Willy-app. En als je er doorheen de dag 6 kan aanvinken, als ze spelen, dan gaat jouw naam mee in de pot. Op vrijdagavond 9 oktober vist Wim een winnaar uit die pot. En die krijgt die gouden plaat. Ik vind het allemaal nu al super spannend. Maar op dit moment weten wij dus nog helemaal niet hoe die Willy 1000 er precies gaat uitzien. Je kunt nog stemmen tot morgenavond 6 uur. En ik kan alleen nog wat inspiratie voorzien, hè, de komende uren. Dit stond vorig jaar op nummer 801.

0: Blijkbaar voorzien wij niet alleen inspiratie voor de Willy 1000. Jens uit Nijlen die stuurt deze Everybody Hurts. Die wil ik ooit als openingsdans. Jens, qua sound en tempo snap ik het. Maar weet dus wel dat Michael Stipe dit ooit schreef om jongeren die het leven niet meer zien zitten nieuwe hoop te geven. Om vol te houden. Ik mag hopen dat je iets vrolijker start aan een huwelijk.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Oh.
5: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: Wat was dat?
7: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
6: Flashy.
7: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
8: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar 74 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
12: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
11: Absoluut, met de Pro van
10: Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
13: Hema!
14: Hubo!
13: Hema!
15: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexiejobs of sponsoren mama en papa.
16: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
15: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
16: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
15: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
13: Hema!
15: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
17: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
18: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
19: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
20: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glis shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
23: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
24: Op, alles is op.
23: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
24: Op,
23: OK. OK, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
25: Willy. Music Matters.

je eraan te herinneren dat de gewone dingen in het leven ook keihard de moeite kunnen zijn. Coffee en TV van Blur. En ik ben intussen alweer door de stemlijstjes voor de Willy 1000 aan het gaan, zodat ik straks iemand kan bellen die zijn of haar nummer 1 nog eens naar voren mag schuiven. En het volgende nummer heeft al wat zieltjes veroverd, zie ik. Benieuwd of er weer genoeg gaan zijn om opnieuw op nummer 468 te belanden. Daar stond David Bowie vorig jaar met deze Ziggy Stardust.

0: We weten hoe dat het met onze goudvissen is gesteld op dit moment. Ja, we hebben ondertussen goudvissen in onze studio bij Willy. Golden and Earring. Sien geeft die normaal gezien elke ochtend eten en ik zie ze bewegen. Dus ik ga ervan uit. Goed, toch? Zometeen krijg je hier Fine Young Cannibals. En daarna ga ik met iemand bellen over het stemlijstje voor de Willy 1000.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Willy presents... H-Concerts. Een verrassende reeks concerten in de Handelsbeurs in Hartje Gent. Met binnenkort AO, Danko Jones, Heather Nova, Mark Ribot, Emmy Dark, The Selector en nog veel meer. Check voor alle info en tickets hconcerts.be.
7: Willy, music matters.
8: De mistje-datjes van Connections.
9: Allee, de US of A.
2: Ja.
9: De moeite zeker.
2: Ach, dat is echt crazy.
9: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
2: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
9: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht.
2: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
9: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
2: Nee, gemist.
9: Oeh, zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
4: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
10: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
11: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
10: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
12: Go Yellow! Media bij Carrefour.
13: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
14: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Classics. Annelies Orrie.

0: She drives me crazy. Ja, die Willy Duizend die maakt mensen ook gek. Ik heb alweer foto's gekregen van Excel-lijsten, uitgebreide lijstjes op papier. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk wel alles gaan invullen in onze app of op de site. Gelukkig is Bjorn wel al zo ver geraakt.
1: De Willy Duizend.
0: Een hele goede morgen, Bjorn.
2: Goedemorgen, Annelies.
0: Ja, wat ik dus doe, is elke dag door de stemlijstjes voor de Willy Duizend gaan op zoek naar rare redenen om voor iets te stemmen of gekke lijstjes. Jij bent een beetje op een missie met jouw nummer 1, heb ik de indruk. Vertel eens.
2: Ja, wel, gisteren met het optellen van mijn lijstje van 20 nummers ben ik erachter gekomen dat Faith No More slechts op plaats 149, denk ik, staat als eerste keer.
0: Vorig jaar dan, bedoel je? Jij bent echt naar de lijst van vorig jaar gaan kijken.
2: Inderdaad. Ik zeg, ja, dat kan niet. Als Mike Patton dat ziet, dan komt hem volgend jaar misschien niet naar België. Terwijl dat is toch een kans dat hij wel komt.
0: Er is kans dat Faith No More naar België komt.
2: Op dit moment staan ze enkel op Rock and Park en Rock and Ring gepland. Dus dat wil dus zeggen dat ze in de buurt zijn. Hè?
0: Ze zijn in de buurt, oké. En jij denkt, als ik ze op nummer 1 zet, dan hebben we meer kans. Oké, ik snap het. Ik wil jou wel een beetje helpen. Misschien zijn er nog wel Willys die Faith No More nog eens graag live willen zien. Dus het is goed, ik zal jouw nummer 1 draaien. Dat is Midlife Crisis. Is dat een beetje van toepassing op jou?
2: Ja, 50 dit jaar, hè. Dus van de class of 76, dus ja.
0: Ik snap het. Wij hebben daar een podcast voor gemaakt, hè. Al je zorgen worden daarin besproken. Luister vooral nog eens naar Viva 50, maar geniet nu van Faith No More en Midlife Crisis.

zit in het team van Bjorn en hij wil Faith No More ook nog wel eens in België krijgen. Alcatraz vindt hij daar het ideale festival voor en hij zegt, ja, het is goed, ik zal ook op Faith No More stemmen. Ja, die stonden vorig jaar 4 keer in de Willy Duizend en Epic stond echt best wel hoog. Dus ik denk niet dat ze zich zorgen moeten maken, maar ja, hoe hoger, hoe beter natuurlijk. Intussen krijg ik ook boodschappen van Willy's die van de nazomer aan het genieten zijn. Een beetje wandelen met Willy in je oren, dat kan blijkbaar deugd doen. En ik dacht, laten we dat wandeltempo maar eens een beetje opdrijven met Iggy Pop en Lust for Life.

0: Tussen 11 en 12 vieren we niet één, maar twee platen. Want in 1991 kwamen er vandaag minstens twee legendarische albums uit. Eentje vieren we al de hele week, dat is Nevermind van Nirvana. Maar Blood Sugar Sex Magik van de Peppers verdient straks ook een feestje.
1: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
7: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 11 uur.
9: Een goedemorgen. In Brugge is het assiseproces gestart rond aardappelboer Chris van Averbeke. Dat is de man van 48, die 4 jaar geleden zijn 2 dochters doodde op zijn boerderij in Waardamme en hij probeerde ook zijn ex-vrouw te vermoorden. Van Averbeke vreesde dat hij zijn kinderen te weinig zou zien na hun scheiding. Je hoort zijn advocaat Chris Vinke.
10: Wel dat het geen gemakkelijk proces wordt. Hij hoopt gewoon op een eerlijk proces en we zullen dat wel zien. Het is communicatief niet de vlotste en dat is niet omdat hij niet wil. Dat is een vrij gesloten persoon. Dus ik denk daar staan met alle ogen op u gericht dat dat een hele opdracht is.
9: Van Averbeke riskeert levenslang. In Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. 7 slachtoffers vielen in Kharkiv in het noordoosten van het land. Daar sloeg een drone in op een landbouwbedrijf. 10 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev vielen 2 doden en 8 gewonden toen volgens de lokale overheid een raket insloeg op de parking van een materniteit. Ook onder meer in Odessa waren er ontploffingen. En dan nog sport. Greet Minne heeft gestunt in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Ons land speelt daarin tegen Oekraïne. Minne klopte de nummer 7 van de wereld, Elina Svitolina, in 3 sets. 6-7 en 2 keer 6-4. Eerder had Jana Otsipka de openingsmatch verloren en dus staat het 1-1. Op dit moment wordt het beslissende dubbelspel gespeeld. Afwisselend zon en wolken. Het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden.
7: Willy Speciaal. Vandaag wordt het album Nevermind van Nirvana 35 jaar oud.
1: En dat zal je gehoord hebben.
7: Elk uur bij Willy. Willy.
1: Music Matters.
7: Classics. Annelies Orie.

Als je ooit de single kocht van Lithium van Nirvana, dan staat op de achterkant, op de B-kant, het nummer Endless Nameless. Wat eigenlijk gewoon de opname was van de frustratie van de band toen het bij Lithium in de studio niet zo vlot ging. Die opname ging echt voor geen meter vooruit. En Kurt Cobain die sloeg uit frustratie zelfs de enige linkshandige gitaar in de studio in frut van één. En die had hij eigenlijk wel nodig, want hij schreef wel rechts, maar al de rest deed hij links. Straks na 12 uur nog een nummer van Nevermind van Nirvana. Nu twee toppers na elkaar die allebei in ons land geweest zijn dit jaar. We zijn zo hard verwend geweest deze zomer. Want op Live is Live hadden we Nick Cave, komt er zo meteen aan. En de afsluiter van Rock Werchter. Dat was natuurlijk The Cure met een superschattige Robert Smith. Dit is Love.

die is zelfs zo ver gegaan in haar adoratie voor Nick Cave dat ze haar zoon naar hem vernoemd heeft. Die heet dus ook Nick. Annick, nu moet je ook nog op Nick Cave stemmen. Hè. Individu 1000, zet hem maar op nummer 1 dan. Zometeen draai ik nog eens iets van Derek en de Domino's. Je weet misschien al welk nummer, maar nu Elliot Smith. En een prachtige wals, Between the Bars.

0: Ela. Ja, ik weet het, hier bestaat ook een lange versie van. Als je die in de Willy Duizend stemt, dan zal ik hem dan zeker nog eens draaien. Zometeen mevrouw Kurt Cobain. En straks gaan we nog een andere plaat vieren dan die van Nirvana. Want er is er nog eentje, 35 jaar oud vandaag.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vanavond Belgische kost?
3: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
4: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
9: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
10: Wat?
9: Hier staat op alle modellen.
10: Ja, ja.
9: En die prijzen, zijn die gecheckt?
10: Absoluut.
9: De Ford Kuga vanaf €24.500.
10: Yep.
9: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
10: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford.
11: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
12: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Profel.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
15: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.

Admiral Freebie, ever present. 35 jaar geleden, op 24 september 1991, moest je vandaag in de platenzaak kiezen tussen twee topalbums. Want niet alleen Nevermind van Nirvana lag toen in de winkel, ook de vijfde plaat van de Red Hot Chili Peppers kwam uit. Dat is Blood Sugar Sex Magik. En dat is die waar bijvoorbeeld dit

the bridge gave to. Wie heeft dat nooit ergens meegezongen? The Peppers die namen die plaat op in een soort van spookhuis in L.A. Producer Rick Rubin, ja, die wilde is geen traditionele studio, maar sommige bandleden die gingen daar zo in op. Drummer Chad Smith die durfde bijvoorbeeld niet te blijven slapen in dat spookhuis. Die ging elke avond braaf naar huis. Maar het leverde wel wat geniale elementen op, want in die tuin sloegen ze bijvoorbeeld met roest en staal van een bouwwerf synchroon de percussie van het volgende nummer bij elkaar. Je moet zo meteen maar eens goed luisteren, want je hoort die ijzeren pijpen zo op de achtergrond rammelen. Elk uur krijg je een nummer uit Blood Sugar Sex Magik van de Peppers. Dit is Breaking the Girl.

Breaking the Girl van Red Hot Chili Peppers en Blood Sugar Sex Magik. Jordi stuurt nog, dat was dus mijn favoriete album aller tijden. Niet Nevermind van Nirvana, maar die van de Peppers. Wel, dan heb ik heel goed nieuws voor je, want straks bij Roos hoor je nog een nummer uit die plaat. We vieren die natuurlijk ook, hè, die 35e verjaardag daarvan. Zometeen krijg je hier

0: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
2: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf €19.900.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
6: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
5: Ja. Kom een keer kijken.
6: Amai, oh merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Knaldi! Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim. Oei.
9: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
10: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
9: Ja, en hoe verder liever?
10: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja, voor de kinderen.
10: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
11: Dat is Imo!
12: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
13: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.

One Day Like This van Elbow geeft toe. De gordijnen openen op dagen als vandaag. Dat is een cadeautje, want ik weet niet of je die soms opgangen, ja, dat is het, in de gaten hebt gehouden. Prachtig. Echte moeite om eens voorop te staan. Dit zijn de B-52's en Private Eye.

0: Goed gesloten op Purple Rain van Prince. Zometeen hoor je nog een nummer uit Nevermind van Nirvana. We vieren die 35e verjaardag. Het nummer dat ik nu ga draaien heb ik deze week al eens gespeeld. Het was ook de openingstrack van het concert van Nirvana op Pukkelpop 1991. En ik ga wel al zeggen, het is niet Dave Gohler op de drums. Het is nog met Chad Channing, die niet eens een echt drumstel gebruikt. Hij is gewoon met zijn voet op een stukje van een drum dat los op de studiovloer lag aan het tikken.
1: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
2: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 12 uur.
8: Goedemiddag. Vlaamse tieners gebruiken minder alcohol en drugs dan 10 jaar geleden. Dat heeft het Vlaamse expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs, VAD, onderzocht. Het aandeel leerlingen in het middelbaar dat ooit alcohol dronk, daalde van 65% naar 46%. Maar het is niet allemaal positief, zegt Kathleen Peleman van het VAD.
9: Wat we algemeen zien is dat jongeren meer bezig zijn met hun gezondheid, met hun lichamelijke gezondheid, maar ook mentaal. Ze voelen ook aan dat alcohol daar een behoorlijke stoorzender is. We kunnen wel concluderen dat gemiddeld er veel bewuster met alcohol wordt omgegaan. Anderzijds zien we bijvoorbeeld dat binge drinken, dat daalt niet meer. Dat is nog 23% van de jongeren die dat voorbije jaar al eens gedaan heeft.
8: Het gaat dan om 4 glazen alcohol binnen de 2 uur voor meisjes en 6 glazen voor jongens. Het teruggebruik is in 10 jaar tijd dan weer gehalveerd, van 18% naar 9%. De moeder van de 2 kinderen die in Waardamme vermoord werden door hun vader Chris van Averbeke verwacht geen spijt. Ze wil die ook niet horen, dat zei haar advocaat Christian van den Bussen voor de start van het assiseproces in Brugge. Van Averbeke staat terecht voor dubbele moord op de meisjes van 5 en 8 en voor moordpoging op de moeder.
10: Zij verwacht dat alle beschuldigingen bewezen worden geacht. De strafmaat, dat is natuurlijk een debat, maar ik kan enkel zeggen dat mijn cliënte als moeder haar 2 kinderen verliest. Dat ongeveer het ergste is wat men kan meemaken en dat mijn cliënt in ieder geval voor de rest van haar leven gestraft is.
8: De uitspraak wordt volgende week vrijdag verwacht. Van Averbeke riskeert levenslang. De bever rukt verderop in de provincie Limburg. Volgens natuurliefhebbers is dat een goede zaak, maar volgens Natuurpunt veroorzaken die bevers hier en daar ook problemen. Je hoort expert Christijn Swinnen.
11: Die bevers zijn ecosysteemingenieurs. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat ze hun omgeving kunnen veranderen. En waar dat het hier nu specifiek in Limburg over ging, was dat de bevers aan een aantal vrij dikke monumentale eiken aan het knagen waren. Een eik die lange periode nodig heeft om groot te worden en die ja, we niet willen dat die zomaar omgeknaagd wordt.
8: Natuurorganisaties willen nu een ijzeren omheiningsdraad plaatsen rond de eikenbomen. Natuur en Bos werkt intussen aan een Vlaams beverplan. In Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. 7 slachtoffers vielen in Kharkiv in het noordoosten van het land. Daar sloeg een drone in op een landbouwbedrijf. 10 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev vielen 2 doden en 8 gewonden toen volgens de lokale overheid een raket insloeg op de parking van een materniteit. Ook onder meer in Odessa waren er ontploffingen. En onze tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup, het officieuze WK voor landenteams. Onze Yellow Aces verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempe en Lara Salde verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Eerder had Greet Minnebel gestunt in het enkelspel door de nummer 7 van de wereld, Elina Svitolina, te kloppen in 3 sets. Minne is pas nummer 217 van de wereld. De Yellow Aces moesten het ook zonder onder meer Elise Mertens doen. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken bij 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
6: Willy Special.
5: Vandaag wordt het album Nevermind van Nirvana 35 jaar oud.
6: En dat zal je gehoord hebben.
5: Elk uur bij Willy.
6: Willy. Music matters.
5: Classics. Annelies Orie.

0: heftig nummer altijd. Polly van Nirvana.
1: De Kettingrocker.
0: Elke dag bouwen Roos en ik verder aan onze muzikale trein. Jij kiest welk wagonnetje er vandaag weer bij mag. Als er maar een link is met het vorige, dan zijn we content. Gisteren draaide ik Just a Friend of Mine van Vaya con Dios. En Seppe die ging verder op Friend en koos voor deze prachtige classic. Got a friend in me.

You've Got a Friend in Me van Randy Newman. Dat zit trouwens ook in de film Toy Story. Kan maar een tip zijn, want de vraag is nu... Wat zet jij na You've Got a Friend in Me van Randy Newman in de kettingrocker? Je kan bijvoorbeeld iets kiezen uit een andere Disney-klassieker. Dat zou perfect mogelijk zijn, hè? Laat maar weten wat jouw suggestie is in de Willy-app.

Vorig jaar hoorde jou op 207 gestemd in die Willy 1000 Tom Petty en de Heartbreakers met Refugee. Waarom zeg ik dat? Je hebt nog 1 dag, 5 uur, 46 minuten en 15 seconden om te gaan stemmen voor die Willy 1000. Dus ik zou zeggen, doe je ding op de site en in de app. En vergeet ook Pulp niet.

0: Agent van Pulp. Laatste kans om jouw nieuwe schakel voor de kettingrocker in te sturen. We zoeken iets voor na Randy Newman en You Got a Friend in Me. Een link met Randy, met Newman, new man, nieuwe man of iets anders met friend. Alles kan en alles mag.
1: Wie pakt dit jaar goud in de Willy 1000? Wordt het Kurt? Yeah, yeah. Eddie? Yeah, yeah. Amy?
2: Yeah, baby.
1: Robert? Of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
4: Voor de volle 100% met de Pro van
6: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
13: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september, online of in je winkel.
14: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
15: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
14: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
16: Recupel.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
17: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
18: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
19: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
18: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
20: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
21: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Gliss shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
23: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack, nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
24: Music matters. Yeah. Willy.

0: Rockin' Me Baby van Steve Miller Band. En zo is het exact 12:30.
1: De Kettingrocker.
0: We gaan verder op Randy Newman en You Got a Friend in Me. Dat zit in de kinderfilm Toy Story. En daarom wilde Laurina naar dit. Oh, oh.

0: Pieters van Arno was dus ook een optie geweest. Maar, zegt Pieter, wat is nu eigenlijk het tegenovergestelde van een vriend? Een vijand of een enemy? En hij kiest voor zijn nummer 1 in de Willy 1000. Ter info, dit stond vorig jaar op nummer 4, 848.
1: De Kettingrokker.

Public Enemy en Fight the Power. Daarop mag je straks verder bij Roos in de Kettingroker. En ik snap trouwens helemaal dat dat de nummer 1 is van Pieter voor de Willy Duizend. Wat een schijf eigenlijk. Gurren stuurt ook. Topschijf die Fight the Power. Draai die nog maar eens. Ah wel, dat is goed.

0: dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
1: Alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
1: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
4: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor ander

0: Dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
1: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk. Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Classics, Annelies Orie.

0: Jeremy van Pearl Jam. Natuurlijk ook uit een legendarische plaat uit 1991.
1: Wat een jaar was dat toch, hè? Fantastisch. Het begon met de Black Album van Metallica. En dan kwam Ten van Pearl Jam.
0: Allebei in augustus, ja. En dan vandaag effectief Blood Sugar Sex Magik van de Peppers en Nevermind van Nirvana en Ross. In november is het ook nog eens 35 jaar Achtung Baby van U2.
1: Mooi jongens, hè? Toch?
0: Qua jaar. En waarschijnlijk zijn we nog albums aan het vergeten.
1: Ja, en ik weet ook dat U2 morgen 50 jaar oud is.
0: Oef. Ah ja, maar die gaan daar een tour voor doen, dat is waar. Oh, ik ben benieuwd.
1: En een nieuw album.

0: toch goed, hè? Sheryl Crow en Hard to Make a Stand. Maar goed, ik heb nu 3 uur classics gedraaid, Roos. Straks om 2:30, dan heb jij weer nieuwe muziek. Mogen we al weten van wie?
1: Ik ga het nog niet verklappen. Het is sowieso een Belgische band. Ze zijn heel goed. En ze zijn deze zomer langs geweest op ons terras bij M. Leuven.
0: Op ons terras? Of hebben ze ook in de tuin gespeeld?
1: En ook in de tuin gespeeld.
0: Ah, dat mogen we dan toch al weten. Oké, maar je wil echt niks verklappen.
1: Nee, gaan we niet doen.
0: Luisteren straks om 2:30 naar Roos van Akker. Dan hoor je welke Belgische band.

0: Jij?
1: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
0: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag. Vlaamse tieners nemen minder drugs. Het cannabisgebruik is de voorbije 10 jaar gehalveerd. En andere illegale drugs worden in de middelbare school zo goed als nooit gebruikt. Dat blijkt uit een bevraging van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs. Kathleen Peleman.
8: Het cannabisgebruik dat begon wat later te dalen dan het alcoholgebruik. Jongeren die het laatste jaar cannabis gebruikt hebben, dat is nog een ruime 5%. 10 jaar geleden was dat nog bijna 14%. Jongeren geven ook aan dat ze moeilijker aan cannabis geraken. Dat wil zeggen dat het minder in hun directe leefwereld aanwezig is.
7: Vlaamse tieners drinken ook minder vaak alcohol dan 10 jaar geleden. Maar wie wel drinkt, binge drinkt vaker grote hoeveelheden in korte tijd. In Waals-Brabant is het assiseproces gestart rond Nicolas Ulles. Dat is de man die 3 jaar geleden zijn stiefmoeder doodschoot. Hij gaf zichzelf aan bij de politie. Ulles was de zoon van de rijke baron Ulles en er was binnen de familie ruzie over geldzaken. De belangrijkste vraag is of Ulles vooraf de bedoeling had om zijn stiefmoeder te doden of niet. Het proces zal 2 weken duren. De moeder van de 2 kinderen die in Waardamme vermoord werden door hun vader Chris van Averbeke verwacht geen spijt. Ze wil die ook niet horen, dat zei haar advocaat Christian van den Bussen voor de start van het assiseproces in Brugge. Van Averbeke staat terecht voor de dubbele moord op de meisjes van 5 en 8 en voor moordpoging op de moeder.
9: Zij verwacht dat alle beschuldigingen bewezen worden geacht. De strafmaat, dat is natuurlijk een debat, maar ik kan enkel zeggen dat mijn cliënte als moeder haar 2 kinderen verliest, dat dat ongeveer het ergste is wat men kan meemaken en dat mijn cliënte in ieder geval voor de rest van haar leven gestraft.
7: De uitspraak wordt volgende week vrijdag verwacht. Van Averbeke riskeert levenslang. De Vlaamse actrice Mona Mina Leon is als eerste Belgische ooit genomineerd voor een International Emmy Award voor haar rol in de streamsreeks Holy Shit. Daarin speelt ze Jasmine, een vrouw met Gilles de la Tourette die ervan droomt om lerares te worden. De International Emmy Awards voor buitenlandse producties worden op 23 november uitgereikt in New York. OpenAI is binnengedrongen in de databanken van de gezondheidsdienst van de Australische overheid. Dat bevestigt de premier. Het gebeurde in juni al, maar het werd pas in augustus ontdekt en pas in september gemeld aan de regering. De AI-agent slaagde erin om de beveiliging te omzeilen en om zo aan privégegevens te geraken. De Australische premier snapt niet waarom dat allemaal zo lang moest duren. En sport, onze tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Onze Yellow Aces verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempe en Lara Salde verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Eerder had Greet Minne wel gestunt in het enkelspel door de nummer 7 van de wereld Elina Svitolina te kloppen in 3 sets. Minne is pas de nummer 217. De Yellow Aces moesten het ook zonder onder meer Elise Mertens doen. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken bij 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
5: Willy Special.
6: Vandaag wordt het album Nevermind van Nirvana 35 jaar oud.
5: En dat zal je gehoord hebben.
6: Elk uur bij Willy.
5: Willy. Music Matters.
6: Roos van Akker.
10: En wat denk je ervan om je donderdagmiddag in te zetten met Territorial Pissings?

We vieren het tweede album van Nirvana, Nevermind. Dat dus 35 kaarsen mag uitblazen vandaag. Territorial Pissings hoorde je eruit. En een maand voor de release van het album in 1991 stond Nirvana op Pukkelpop om daar al wat nummers uit te spelen. Wel als vervanger voor de Limbo Maniacs. En het was om 11 uur 's morgens, zeg. Marcel van Tilt die had toen de eer om hen te mogen aankondigen. Elk uur start vandaag met een track uit Nevermind. Dat dus 35 is.

Ik heb straks nog Ash voor jou en zelfs Lenny Kravitz. En ook de nieuwe single die ik je voorleg en waar je je mening over mag zeggen, is van een band die dus ook meegaat naar de Willy Escape. Je hoort zo wel om welke band het exact gaat. Dit is een nieuwe van Phoebe Bridgers, die ze in december aan je komt voorstellen in Vorst Nationaal.

0: Talk van Two Door Cinema Club. Ash komt eraan. Oh yeah.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Humo!
4: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexiejobs of sponsoren mama en papa.
5: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
4: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
5: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
4: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
3: Humo!
4: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
6: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
8: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
7: Op en top professioneel, met de pro van...
6: Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
9: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
10: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
11: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Knaldi!
14: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
15: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.

had je al verklapt dat de nieuwe single die je mag beoordelen van een band is die meegaat in oktober op de Willy Escape. Ik heb het over Hi Hi. Begin dit jaar hebben ze nog hun album Noonday Demon uitgebracht. En deze nieuwe single staat daar niet op. Wel op de deluxe versie van die plaat die nog gelanceerd moet worden. Hi Hi brengt die nieuwe single ook uit om hun clubtournee voor dit najaar aan te kondigen. En de titel of de naam van die nieuwe single is Days on Days on... Days on Days on Days. Oké, voilà. Het is een ballade geworden. Iets anders dan je van Hi Hi gewoon bent. Moet die voor jou vaker voorbij komen op je radio of helemaal niet? Zeg het maar in de app. Hi Hi en Days on Days on Days.

Wat vind je van deze, van deze, van deze, van hi, hi. Lucas vindt het wel oké. Mooi zo is wat akoestischer en trager, vindt Lies. Top, stuurt Bart. Peter schrijft, anders is niet altijd slechter. Mooie ballade van een zeer capabele Belgische band. Muriel vindt het prachtig, mag vast en zeker meer gedraaid worden. Koen vindt het eerder een liedje om van in slaap te vallen. Chris, die stuurt zo'n ander soort nummer, brengt relief in de live set. Top, met een uitroepteken. En voor Wim hoeft het niet echt. 15 oktober, dan speelt Hi Hi in de Cactus Club in Brugge. Een dag erna in de Casino in Sint-Niklaas. Nog een dag erna in Bootstraat in Hasselt. En eind oktober komen ze ook naar het depot.

0: Wetlag stelde dan toch alweer de vraag van de dag. Is your muffin buttered? Denk daar maar eens over na.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
2: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Vanavond Belgische kost?
4: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Lenny Kravitz kan nu toch wel zeggen dat hij het echt gemaakt heeft, want hij heeft zijn eigen Ken-pop gekregen. Een Barbie-pop van zichzelf. Ja. En Nothing But Thieves die speelde afgelopen zaterdag in de AB-club om een nieuw album aan je voor te stellen. En omdat er daar niet zoveel mensen binnen konden, komen ze in januari nog eens terug naar de AFAS-dome. Maar ik vrees dat dat nu wel al bijna zal uitverkocht zijn. Nothing But Thieves.

Een paar dagen geleden liep Chris Martin op zijn eentje door Trafalgar Square liever in Londen. En er was een straatmuzikant die Viva la Vida aan het spelen was. En Chris Martin die heeft de microfoon genomen en is beginnen mee te zingen. De straatmuzikant had zelfs eerst niet door dat het Chris Martin zelf was. Coldplay and Talk hoorde je. Dit is nog Soulwax. Do you wanna get into trouble?

0: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 2 uur.
5: Een goedemiddag. Op het assiseproces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ulles wordt vanmiddag de verdachte ondervraagd. Het gaat om haar stiefzoon Nicola Ulles. Hij schoot de vrouw 3 jaar geleden dood op haar oprit uit frustratie. Je hoort gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
6: Dan zullen we hem eindelijk horen over zijn leven, over die vertroebelde band met zijn vader en ook over die relatie met zijn stiefmoeder die naar zijn zeggen zijn leven in een nachtmerrie heeft veranderd. Waarbij het hier blijkbaar toch allemaal draait rond geld. Veel geld. Er zijn duizelingwekkende bedragen gevallen van enkele miljoenen.
5: Nicola Ulles heeft de moord al bekend, maar is toch sinds begin dit jaar vrij zonder voorwaarden. PostNL heeft zijn allereerste pakjesautomaat in ons land opgestart. Hij staat in Mechelen. Het is de bedoeling dat het er dit jaar nog enkele tientallen worden. Onder meer in Brugge, Leuven, Hasselt, Antwerpen en Oostende. En vooral in de buurt van stations, supermarkten en in stadscentra. En sport, het WK wielrennen op de weg wordt in 2032 voor het eerst in India gereden. En 2 jaar later zijn Groningen en Drenthe in Nederland aan de beurt. Dat is beslist op het jaarlijkse congres van de Internationale Wielerunie UCI. Deze week vindt het WK wielrennen in Canada plaats. Volgend jaar is het aan de Haute-Savoie in Frankrijk. En in 2030 komt het WK naar Brussel. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden.
3: Willy Special. Vandaag wordt het album Nevermind van Nirvana 35 jaar oud.
4: En dat zal je gehoord hebben.
3: Elk uur bij Willy. Willy. Music.

Hupla, nog een track uit dat legendarische album Nevermind van Nirvana, dat de muziekwereld op zijn grondvesten heeft doen daveren. Deze keer hoorde je Drain You eruit. Goedemiddag. De kids passeren hier ook nog. En de Queens of the Stone Age. En voor nu krijg je de stand van zaken van Bent van Looy bij Das Pop. Lay of the Land.

The Beatles and Back in the USSR. Niet alleen Nevermind is uitgekomen vandaag, 35 jaar geleden. Er was nog een ander legendarisch album dat ook precies vandaag is uitgekomen in 1991. Dus ook 35 jaar geleden. Je hoort zo over welk album ik het heb. Maar misschien heb je het al gehoord bij Anneliese. Deze ochtend, dit is Phoenix in hun mooie frengels.

0: kijk eens aan. Mooi, mooi, mooi. Siska, Siska en For Me.
1: Wie pakt dit jaar goud in de Willy 1000? Wordt het Kurt? Yeah, yeah. Eddie? Yeah, yeah. Amy?
2: Yeah, baby.
1: Robert? Of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Kuga vanaf €24.500.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
7: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
11: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glis shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
14: Maak je afspraak op carglass.be.
15: Oh, zalig, hè?
16: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
15: Oh,
16: oei.
15: Met een enkel.
16: Schat, ça va?
15: Nee.
16: Wat kunt er nog op staan?
15: Zo'n beetje.
16: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
15: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
16: Ah, dat is in orde dan.
17: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
18: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
19: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
20: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
21: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons, Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
22: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
23: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
24: Willy. Music matters.

Dat is heel goed om weten. Eels is on standby tot zijn nieuwe plaat uitkomt. Ja zeg, niet alleen Nevermind van Nirvana is vandaag uitgekomen in 1991. Ook Blood, Sugar, Sex, Magic van de Red Hot Chili Peppers is 35 jaar oud vandaag. Het was hun vijfde studioalbum al en het werd hun absolute meesterwerk. Tenzij er nog zo'n klepper van hen uitkomt in de toekomst natuurlijk. In plaats van een traditionele studio heeft hun producer Rick Rubin een mysterieus leegstaand herenhuis in Laurel Canyon in LA afgehuurd. En dat huis, dat de mansion heet, was van goochelaar Harry Houdini geweest. En het zou er volgens geruchten zelfs ook spoken. Anthony Kiedis, Flea en John Frusciante die zijn daar enkele maanden ingetrokken om volledig afgezonderd hun songs te kunnen schrijven en die dan op te nemen. Alleen drummer Chad Smith die weigerde om er te slapen omdat hij bang was voor de geesten. Hij kwam elke dag met de motor op en af voor de opnames. Hè. John Frusciante, die toen 21 jaar oud was, zorgde voor inventieve, melodieuze en zelfs ook rauwe funk-gitaarriffen. Flea voor de hypnotiserende baslijnen. Chad Smith voor het superstrakke drumwerk waarop Anthony Kiedis dan ging zingen en rappen. De Peppers zorgden met deze plaat voor enkele van de meest herkenbare nummers uit de jaren 90. Under the Bridge bijvoorbeeld, Give It Away en deze ook, Suck My Kiss.

0: Ze gaan dit najaar een tournee doen samen met Suede in de UK, The Manics en Motorcycle Emptiness.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
3: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel.
6: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
6: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld 380 euro per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Belgen zijn rijk.

0: Maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Profel.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
3: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo Sixpack. Nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

daar heb ik nu ook eens zin in. I Sat by the Ocean van de Queens of the Stone Age. Ja, een nieuwe album komt eraan, hè. Hun 9e al, op 30 oktober. Perfect, met een H op het einde, zal het heten. Met een H, omdat het dan toch wat minder perfect is, hè. Homie zat zelf achter de knoppen, samen met bassist Michael Schumann. 30 oktober is het er. En dan kun je het beluisteren, hè.

zal nog niet zijn. The Dark Days Are Over van Florence en haar machine. Als je daarnet niet gehoord hebt wat de laatste schakel voor de kettingrocker was, onze muzikale ketting, bij Annelies een paar uur geleden. Het was Public Enemy met Fight the Power. Jij mag weer verder bouwen. Welke plaat zou jij daaraan willen linken? Wat mag er na Fight the Power van Public Enemy? Kom aan en doe het!

0: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
2: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Amai, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 3 uur.
7: Goedemiddag. In Blankenbergen zijn twee Brusselse tieners net niet verdronken, dat schrijft het Nieuwsblad. Ze waren aan de kust op schooluitstap en besloten om met een groepje te gaan zwemmen in de zee, op een plaats waar dat eigenlijk verboden is. Redders uit de buurt konden hen nog net op tijd uit het water halen. Op het assiseproces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ullus wordt vanmiddag de verdachte ondervraagd. Het gaat om haar stiefzoon Nicola Ullus. Hij schoot de vrouw 3 jaar geleden dood op haar oprit uit frustratie. Je hoort gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
8: Dan zullen we hem eindelijk horen over zijn leven, over die vertroebelde band met zijn vader en ook over die relatie met zijn stiefmoeder die, naar zijn zeggen, zijn leven in een nachtmerrie heeft veranderd. Waarbij het hier blijkbaar toch allemaal draait rond geld, veel geld. Er zijn duizelingwekkende bedragen gevallen van enkele miljoenen.
7: Nicola Ullus heeft de moord al bekend, maar is toch sinds begin dit jaar vrij zonder voorwaarden. En in Nederland is een 5e persoon overleden door het Westnijlvirus. En er werden de voorbije week ook 16 nieuwe besmettingen geteld. Dat brengt het totaal in Nederland op 44. Je krijgt het Westnijlvirus via een besmette mug. 8 op de 10 mensen merken daar niks van. De rest krijgt griepklachten. En die kunnen bij oudere en verzwakte mensen dodelijk zijn. Deze namiddag ontstaan er wat stapelwolken in het binnenland. Het blijft wel droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag eerst nog zonnig, later meer wolken bij 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
5: Willy Special.
1: Vandaag wordt het album Nevermind van Nirvana 35 jaar oud.
5: En dat zal je gehoord hebben.
1: Elk uur bij Willy.
5: Willy. Music matters.
1: Roos van Akker.
9: Een mijlpaal van een plaat vieren we uitgebreid vandaag. Leven Nevermind.

Lounge Act uit Nevermind van Nirvana. De plaat die voor een wereldwijde aardverschuiving in de muziek heeft gezorgd. En dus vandaag 35 jaar oud is geworden. Als je graag wat meer te weten wil komen over Nirvana, of het verhaal van hun concerten in ons land nog eens wil horen, check dan zeker onze podcast Nirvana Was Here. Gemaakt door humorjournalisten Katja Vlerik en Willy DJ.

0: Kettingrocker. Wat wil je voor na Fight the Power van Public Enemy? Dankjewel trouwens voor al die suggesties. Gert wil bij Public blijven en stelt daarom Public Swimming Pool voor van Nemo. Muriel dacht aan Patti Smith met People Have the Power. Inge wil graag naar I Fought the Law van The Clash. Dirk's suggestie voor de kettingrocker na Fight the Power is Fight for Your Right van de Beastie Boys. Jos denkt aan Rage Against the Machine met Know Your Enemy. Ofwel take the Power Back, die kregen we ook een paar keer binnen. Katrien stelt Power Fantastic van Prince voor. Gilles wil naar Snap met I've Got the Power. Dat heet gewoon de Power. Andries gaat van Public naar Private, namelijk Private Investigations van Dire Straits. Jo wil dan weer naar Public Image Limited met This Is Not A Love Song. Pill of Rise kan ook. Ook Stijn moest eraan denken, Christophe ook. Edwin en nog heel wat andere luisteraars wilden naar The Power of Love van Frankie Goes to Hollywood. En Frank, die wil van Public Enemy naar de KLF. Want Public Enemy brak in de jaren 80 wereldwijd door nadat ze getekend hadden bij Def Jam. En de Jam, dat staat natuurlijk voor The Justified Ancients of Moomoo. Beide waren underground rebels tegen het systeem. En inderdaad, misschien is de KLF iets minder voor Willy, maar de KLF vocht dus tegen het systeem van de muziekindustrie en ook de maatschappij door heel wat regels te breken, ook grote stunts uit te halen en openlijk te spotten met geld en succes. Zo hebben ze zelfs ooit eens in 94 1 miljoen Britse pond verbrand op het Schotse eiland Jura. En het was hun eigen geld, om zo te laten zien dat geld relatief is. Dus we doen het. Nee. De KLF en 3 AM Eternal.
1: De Kettingrocker.
2: Is Radio Freedom.

0: Ben je klaar om nog eens gelovecheckt te worden?
1: Ja?
0: Komt in orde, na dit.
2: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september, online of in je winkel. Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe ver door lievers?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
4: De Simo!
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, problemen. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
8: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
9: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online. Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
11: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
12: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
13: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.

Morrissey heeft al heel wat concerten moeten annuleren afgelopen jaar. Maar eergisteren heeft hij dan toch weer eens opgetreden in Buffalo, New York. En op zijn website, Morrissey Central, reageerde hij dol enthousiast. En noemde hij het de beste en mooiste avond uit zijn hele zogenaamde carrière. Ha! Hij komt ook in ons land een oudejaarsavondshow in Vorst Nationaal in Brussel geven. Waar hij samen met jou en het publiek dus zal aftellen naar het nieuwe jaar.

de nieuwe single van The War on Drugs, Who's That? Een nieuwe plaat zal waarschijnlijk wel volgen, hè? Over Beck hoeven we dat al niet meer te zeggen, dat een nieuw album zal volgen, want het is er al sinds vorige vrijdag. Ride Lonesome heet het. En dat het mooi is, goh, zeker eens checken. Dit is Devil's Haircut.

0: Atlantische zalmfilet.
1: De tweede aan -50%. Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
0: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
2: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Doe, doe, doe, doe, doe. Leef gerust.
3: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
4: Hallo.
3: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
4: Ja, ik wil autotechniek studeren.
3: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
4: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
3: Ja.
4: En dan krijg ik misschien wat centjes.
3: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: Roos van Akker.
7: Share on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Hoping they're looking.

0: Hey, heb je dancing shoes aan, Wim?
1: Ja, tuurlijk wel. Ja, tuurlijk, Roos. Dancing shoes is my middle name.
0: Ja, het is het moment, hè.
2: Iedereen zegt het.
0: De Arctic Monkeys hebben erover gezongen. Laat ze zien. Laat ze zien. Jo.
2: Goed.
0: Al starkes. Goed. Ja, oké. Okay. Ik moet jou iets vertellen.
1: Ah?
0: Ja, toen ik naar hier reed vanmorgen, reed er voor mij een BMW...
1: Met een autosticker. En daarop stond...
0: Nee.
1: Ah.
0: Elektrisch rijden is voor op de kermis.
1: Okay.
0: Ja, nee.
1: Dat had hij nu echt nooit zelf verhaal opnieuw. Okay,
0: nee, sorry. Maar ik krijg wat cadeautjes onderweg tegenwoordig. Ja, ja, ja, ja. Er reed een BMW voor mij met een gepersonaliseerde nummerplaat.
1: Ha, ha,
0: hey, want als je 1000 euro betaalt, dan mag je kiezen wat je op je nummerplaat laat zetten.
1: 1000 euro. God,
0: en dan zou je toch denken dat je de in ruil daarvoor iets leuks bedenkt, hè, om erop te zetten.
1: Ja.
0: Weet je wat er op die nummerplaat stond van die BMW? Laptop.
1: Laptop?
0: Echt waar. Waarschijnlijk een IT'er of zo.
1: Maar, ja, maar natuurlijk, als dat je passie is. Het is wel raar.
0: Ja, 1000 euro goed gespendeerd,
1: laptop,
0: zeg ik dan.
1: Maar echt laptop.
0: Ja,
1: dat is laptop. Raar, hè? Dat is precies zoals koelkast of zo. Denk je, waarom zou je dat nu op je nummer
0: zetten?
1: Of ajuin. Je denkt van, waarom? Dat is niet eens reclame voor iets. Ja. Als je zegt, van, ik heb een bedrijf dat heet. Maar ja, nee.
0: Nee.
1: Heel raar.
0: Heb jij zo'n gepersonaliseerde nummerplaat?
1: Ja, ja, absoluut. Ik heb een gepersonaliseerde nummerplaat.
0: Nee.
1: Ja, echt.
0: Dat lijkt me niks voor jou.
1: Nee, ah, toch, ik heb dat wel. Ja. 1000 euro vind ik dat wel.
0: Wat staat erop?
1: Wat is CRP staat erop.
0: En waarvoor staat dat dan?
1: Je kan het nu niet onthullen.
0: CRP?
1: CRP. Ja. En heb jij een gepersonaliseerde nummerplaat?
0: Nee.
1: Nee? Wat zou, stel dat je er toch iets zou hebben, wat zou erop staan?
0: Trut. Waarom niet?
1: Nee.
0: Dan zou ik, als ik mijn auto zoek, kan ik zeggen, waar heb ik Trut nu weer geparkeerd?
1: Ja, goed zo. Trut. Dat is wel grappig eigenlijk.

Wim en ik hadden het net over gepersonaliseerde nummerplaten. En luisteraar Chris stuurt dat hij er eens één gezien heeft waar onkosten op stond. Dat moet zeker een boekhouder geweest zijn, Luc. Je krijgt nog een kleine streep in excess voor ik je met Wim achterlaat, die je meeneemt richting je avond. En nog een waarschuwing. Vanaf 7 uur gaat het hier weer hard worden op je radio met Jasper de Petter en zijn staalhart. Amuseer je.

0: 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promokoken.
5: Vanavond Belgische kost.
3: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu 20% korting op je keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.
8: Willy.
9: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag. Volvo-toeleverancier Plasman uit Gent sluit de deuren. Daardoor verliezen meer dan 300 werknemers hun job. Plasman levert bumpers voor de Volvo-auto's. In juni legde het personeel het werk nog 4 dagen neer omdat er geen nieuwe opdracht kwam. Omdat het gaat om een collectief ontslag, wordt de procedure van de wet Renault opgestart. Dat betekent dat het personeel en de vakbonden extra goed geïnformeerd worden en meer inspraak krijgen. De vakbonden van de VRT willen staken tijdens het Eurovisie Songfestival als de VRT bij haar beslissing blijft om deel te nemen. Ze doen dat zodat medewerkers die zich daar oncomfortabel bij voelen niet moeten meewerken aan de programma's rond het festival. Gisteren kondigde de VRT aan dat ons land in 2027 toch zal deelnemen aan het festival. Daar is heel wat commotie rond omdat ook Israël opnieuw deelneemt terwijl het oorlog voert in Gaza. In Blankenbergen zijn 2 Brusselse tieners net niet verdwenen. Dronken. Ze waren aan de kust op schooluitstap en besloten om met een groepje te gaan zwemmen in de zee, op een plaats waar dat eigenlijk verboden is. De scholieren dreven steeds verder af. Redders uit de buurt grepen in, vertelt Tom Kokkelen van de strand- en reddingsdienst Blankenbergen.
11: En ik denk op 110 meter hebben we de mensen kunnen vastnemen en boven houden. Hè. Dus die waren echt wel zwaar ondergegaan. Eén daarvan is, heeft echt wel massaal water binnen gehad, zwaar onderkoeld en is moet er afgevoerd worden naar de AZZ-Jap. Ja, ik denk 10 minuten later, hè, want het stond echt wel een zware zee, ja, dan hadden we hier zeker 5 à 7 personen moeten vaststellen dat ze verdronken waren.
10: Deze namiddag ontstaan er wat stapelwolken in het binnenland. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen stralende zon en maxima tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer met zondag maxima tot 25 graden. En maandag krijgen we zelfs tot 30 graden.
8: Willy Special.
9: Vandaag wordt het album Nevermind van Nirvana 35 jaar oud.
11: Ja.
8: En dat zal je gehoord hebben.
9: Elk uur bij Willy.
12: Calling. Your call cannot be completed at this time.
13: I can't stand it!
12: It's showtime.
13: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
9: Wim Oosterling.
14: Heb je het al gehoord van de vissen in het aquarium hier? Ja, er is aan de hand. Eerst Nirvana. Stay.

Elbow en Grounds for Divorce. Daarvoor dus een nummer uit Nevermind van Nirvana. Album dat vandaag 35 jaar oud is. Je hoort dus Stay Away. Wacht, ik ga even zetten om iets te vertellen. Dus de Roos Wakker, stuurde daar straks een paniekerig berichtje via onze groeps WhatsApp van Willy over de goudvissen in de studio. Het is een heel verhaal, luister hè. Namelijk dat er één van de goudvissen doodstil op de bodem van het aquarium lag. Op zijn buikje hier in de studio. Het was Earring, de kleinste. Hè? Iedereen dacht, fuck, het is prijs. Want het probleem is dat onze collega Emiel, hè, dat die normaal de goudvissen eten ging geven. Dat staat in zijn takenpakket voor 2026. Goudvissen eten geven. Evaluaties, ken het. Maar wat is er nu gebeurd? Emiel is op vakantie vertrokken. Voor 2 weken en een half. Maar we hebben bedacht, wij als dierenliefhebbers op de Willy-redactie, die beestjes 2 weken en een half geen eten geven. Doen we niet. Dus hebben we afgesproken dat Sien van de ochtend, dat Sien die beesten eten geeft, van die vlokjes. En wat zegt Roos nu net tegen mij? Ze zegt, weet je hoeveel vlokjes Sien aan die goudvissen geeft? Ik zeg, nee Roos. 8, zegt Roos. Ik zeg, wat? 8? Voor allebei de vissen samen. Elke goudvis, 4 vlokjes. Dat is super weinig. Het is niet moeilijk dat die langzaam aan het sterven zijn. Toch zeker de kleinste, die eigenlijk het meest moet eten. Hey? Maar, ik kan u melden. Ik zit te kijken, nu naar het aquarium. En goed nieuws, de goudvissen zwemmen weer vrolijk rond. Voilà, toch een opluchting, denk ik. Ah ja. Kortom, eind goed, al goed, voorlopig. Straks muziek van Muse en van de Peppers. En de Peppers, daar is een speciale reden voor. Voor zo meteen. En you, dat mag ik nog niet zeggen. Dus dat heb ik niet gezegd. Eerst Cream met White Room. Welkom bij de avondspits.

0: Belgische muziek Blue Eye met Make a Living. Anne uit Beginnen Dijk stuurt, hij was misschien gewoon aan het slapen. Plat op zijn buik op de grond, Anne. Ik denk het niet zo. Denk het niet echt. Ik denk niet dat goudvissen zo... Ik weet helemaal niks van, maar ik denk dat die niet zo slaapt. Zag er niet goed uit. Enfin, nu, maar nu zwemt hij dus weer vrolijk rond. Allebei de vissen. Goed, dus geen nood. Dit uur, ja. Ik heb dus iets raar meegemaakt. Het heeft met The Scene te maken. De groep The Scene te maken. Het is een beetje spooky wat ik meegemaakt heb daar straks. Maar ik kan het nu nog niet vertellen, want het heeft te maken met het antwoord op de vraag die je moet beantwoorden. Straks in Free Willy. Want dan geef ik tickets weg voor het optreden van The Scene en de Willy on Tour Band volgende week vrijdag in Zottegem. Dus ik ga het dan vertellen. Goed, straks.
1: Hoor. Wie pakt dit jaar goud in de Willy 1000? Wordt het Kurt? Yeah, yeah. Eddie? Amy,
2: yeah, baby.
1: Robert, of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000, de 1000 beste rockplaten aller tijden.
3: Humo!
4: Humo!
5: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexijobs of sponsoren mama en papa.
6: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
5: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
6: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
5: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
3: Humo!
5: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Willy presents H-Concerts. Een verrassende reeks concerten in de Handelsbeurs in Hartje Gent. Met binnenkort AO, Danko Jones, Heather Nova, Mark Ribot, Emmy Dark, The Selector en nog veel meer. Check voor alle info en tickets hconcerts.be.
8: Willy, music matters.
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
10: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
13: De Mistje Dutchess van Connections.
14: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Koei Boeri.
15: Doe me, gemist.
14: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
16: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
17: Wim Oosterlink.
18: Niveau 0, hè.

Rapture van Muse voor de Kreuners en gezellig samen zijn. Wat zat er in het nieuws vandaag toen je zo hard aan het werken was dat horen en zien je verging en je alles van de actualiteit gemist hebt? Drie dingen. 1. Goed nieuws. De vakbonden van de VRT willen staken op de dagen dat het Songfestival uitgezonden wordt. Gisteren maakte de baas van de VRT bekend dat ze het Songfestival toch gaan uitzenden. Maar de vakbonden zeggen dat het personeel het helemaal gehad heeft. Met die zever van dat Poolse Songfestival en die liedjes om een onnozel van te worden. Het volledige personeelsbestand van de VRT wordt daar depressief van. En ze hebben het al zo moeilijk zonder Songfestival. Daarom gaan ze staken. En ook omdat Israël meedoet. 2. Een ramp voor de toiletten van bedevaartsoord Oostakker Lourdes. Ken je dat? Het is niet alleen het beroemde Lourdes met de Mariagrot in Frankrijk. Er is ook een, ook beroemd, Lourdes met een Mariagrot in Oostakker bij Gent. Vraag eens aan Thomas Soetemore, die zal u zeker zeggen dat hij dat kent. Je kan daar ook op bedevaart en ook daar geneest God en Maria al jouw ziektes. Dus voilà. Wat is nu het slechte nieuws? Mariette stopt ermee. Mariette de Haarne poetst al 40 jaar de wc's in bedevaartsoord Oostakker Lourdes. En nu stopt ze ermee. Ja. Ze heeft in 1986 voor het eerst de wc gepoetst in het bedevaartsoord en ze is nooit meer weggegaan. Maar het is nu 93 jaar en ze hangt haar poetsdoek aan de haak. Ze gaat nu thuis kruiswoordraadsels oplossen, zegt ze op Radio 2. Wie haar zal opvolgen als wc-dame in Oostakker-Lourdes is nog niet bekend, maar hopelijk wel iemand, anders wordt daar een vieze, vuile smeerboel in uw stak. Voilà. Eén ding is zeker. Als er iemand naar de hemel wacht, dan is het Mariette wel. Zwaar, hè? En 3, niet alleen... Dat is een beetje raar nieuws vandaag, ik weet het. En niet alleen Nevermind van Nirvana is jarig vandaag. Maar ook Sex, Blood, Sugar, Magic. Het album van de Red Hot Chili Peppers. Even oud als Nevermind. Vandaag 35 jaar uit straf dat die twee platen allebei op dezelfde dag uitgekomen zijn. Twee monumenten van albums. We beginnen elk uur met een nummer uit Nevermind, waarom Peppers niet achter te stellen. Hier zijn ze met Breaking the Girl.

0: Meloko met The Time is Now. Nathalie uit Castellet stuurt Aya over de grot van Oostakkerloer, dus het beter verwerkt wordt. Nathalie, omdat dus die madameke van de wc's, dat die gestopt is, omdat ze 93 is. Nathalie stuurt, Rani de Koning is vandaar in de buurt. En die is net gestopt als radiopresentatrice bij Joe. Misschien een idee.
1: We
0: geven het door. Dankjewel voor de suggestie. Zeg, er is een update over de goudvissen. Want Sien Wijnands heeft gereageerd. Dus ik heb net verteld dat Roos van Akker, een van onze twee goudvissen, daarnet op zijn buikje op de bodem van het aquarium had zien liggen. Wat zorgwekkend is. En dat Sien Wijnands de taak heeft om die vissen elke dag eten te geven. Maar dat ze die beesten, maar, hou je vast, 4 vlokjes per vis geeft. En dat het toch waarschijnlijk veel te weinig is om te overleven. Update, Sien heeft gereageerd op deze onverkwikkelijke affaire. Zeg mij net, gestuurd via WhatsApp en niet 5 berichten na elkaar. Oké, dus eerste bericht van Sien. Ik moest van Emiel. Dus ze moest de taak van Emiel overnemen om de vissen eten te geven. Ik mocht niet meer. Dus ze mocht niet meer dan 8 vlokjes in totaal. Ik vond dat ook weinig. Met keiveel uitroeptekens achter. Maar I'm on it nu, stuurt Sien dapper en onvervaard zoals ze is. I'm on it nu. En dan als laatste zin stuurt Sien Wijnands. Emiel is weg. Dus ik ga mijn eigen ding doen. Ha! Voilà. Als dat maar goed komt. God, ik ga doen met die vissen, jongens, toch. Zometeen zoek de Willy 1000 artiest in de woordenmist. Benieuwd of je de groep gaat herkennen.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw.
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
7: Leg het op, laat het op, werkt het op stroom?
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel. Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 1, 2, 3 geregeld.

0: Regelt met 123inkt.be.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
3: Op, alles is op.
2: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
3: Op,
2: OK. OK, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

0: Scooter in de avondspits van Willy. Matthew, het is 16:45. We spelen Zoek de Willy, 1000 artiest in de woordenmist.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Ik zeg een zin, een doodnormale die je echt gewoon in het dagelijks leven zou gebruiken. En als je goed luistert, kan je daar de naam van een Willy 1000 artiest of groep in herkennen. Stuur die naam via de Willy-app. Het is ter opwarming van voor de Willy 1000 die maandag begint. De lijst van de 1000 beste rockplaten aller tijden. Vandaag zijn het drie... het zijn geen rockers, nee. Maar het zijn wel drie Amerikanen. Dus vandaag drie Amerikanen. Goed, belangrijke disclaimer, je kan er niks mee winnen. Oh ja, ik moet even de situatie uitleggen. Dus het gaat over de zin gaat over mijn reis naar Denemarken deze zomer. Dat is zo wat de situatie, hè, dat je weet. Goed. Alright, hier komt-ie. Goed luisteren. Probeer de naam van de groep te herkennen en stuur hem door via de William. Ja. Bij reisproblemen denk ik aan Billund toen we daar waren in het Lego House. Of penibeler situaties, zoals in Kopenhagen. Welke groep zit verborgen? De Willy 1000 groep zit verborgen in de woordenmist. Bij reisproblemen denk ik aan Billund. Toen we daar waren in het Lego House. Of penibeler situaties, zoals in Kopenhagen. Ik weet dat het moeilijk is.

Michael heeft een opmerking over de vissen. Zwart, ga straks bellen. De zin. Dus nog één keer de zin, laatste kans. Stuur de groep via de... Het is bijna niemand die het weet. Bij reisproblemen denk ik aan Billund toen we daar waren in het Lego House of penibeler situaties zoals in Kopenhagen. Welke Willy 1000 groep zit verborgen in de woordenmist? Stuur via de Willy app. Ik ga even die Michael proberen bereiken.

0: Lightspeed, Belgisch groep. Ex-winiebelofte. Met For All We Know.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Arthur uit Dilbeek, goedemiddag in de auto. Arthur, goedemiddag. Waar ben je naar op weg, Arthur?
2: Ik ben onderweg naar huis, maar eerst nog langs de crash passeren voor het jongste zoontje te gaan halen.
0: Oh, hoe heet hij en hoe oud is hij?
2: Morris,
0: 9 maanden in de crash. Zalig. De zin was, Arthur, bij reisproblemen denk ik aan Billund. Toen we daar waren in het Lego House. Of penibeler situaties zoals in Kopenhagen. Welke Willy Duizend groep heb je ontdekt in de woordenmis? Wat heb je gestuurd, Arthur?
2: A House of Pain.
0: Toen we daar waren in het Lego House of penibeler House of Pain is goed, jawel. Natuurlijk wel. House of Pain, bekend van...
2: Jump Around.
0: Jump Around, natuurlijk wel. Voilà, voilà. Alright, goed. Ik heb nog één vraag voor jou, Arthur. Namelijk, wat heb je nu eigenlijk gewonnen?
2: Ah, wel, niks, geen kloten.
0: Lassie. Exact. Oh, wacht. Ik krijg net het bericht van Michael uit Maasmechelen. Die stuurt, die kleine goudvissen hebben echt genoeg aan 3 of 4 vlokjes per vis. Als je ze overvoedert, gaan ze dood door indigestie of constipatie. God. Weet jij iets van vissen, Arthur?
2: Nee. Enkel dat ze lekker zijn met een beurre blanc.
0: Ja, kom, laat vallen. Ga maar om uw kleine. Allee, Arthur, fijne avond. Salut.

oplossing van Zoek de Artiest in de Wormist. House of Pain en Jump Around. Zometeen tickets voor een concert van The Scene en de Willy on Tour Band volgende week vrijdag in Zottegem. Check misschien even of je kan gaan als je meteen wil spelen voor de ticket. Ik heb iets raar meegemaakt vandaag. En straks, oh my god, ja echt een beetje spooky met het antwoord op de vraag die ik ga stellen straks om tickets weg te geven. Ik was de antwoord aan het bedenken en dat was en plots gebeurde er iets. Van hoe is raar? Maar ik kan het zo niet vertellen, maar ik moet eerst de vraag stellen en het antwoord geven. Goed, dus ik ga het straks vertellen wat er gebeurt. Maar het was een beetje raar, een beetje spooky. Goed. En we beginnen elk uur na het nieuws vandaag met een nummer uit Nevermind van Nirvana. Omdat het album vandaag 35 jaar oud is. Straks na het nieuws en na The Haunted Youth. Dit is Murder.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. De eerste dag van het assiseproces rond Chris van Haverbeke in Brugge zit erop. De aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Hij vreesde dat hij door de scheiding zijn kinderen zou verliezen. Vandaag zei hij in de rechtbank dat hij spijt had, maar de advocaat van zijn ex-vrouw was niet onder de indruk.
3: Hij zei ook dat hij mijn cliënt op vandaag nog altijd graag ziet. Dat is natuurlijk een vreemde interpretatie, nadat je de kinderen hebt afgenomen, nadat je moordpoging op haar onderneemt en nadat ze gestalkt in de gevangenis. Dus dat zijn vreemde redeneringen en vreemde uitspraken van de beschuldigde die ik volledig op zijn konto plaats.
2: Het proces wordt morgen vroeg om 9 uur hervat. In Zaventem is de verdachte van de bordeelmoord opgepakt. Hij was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Het gaat om een Dominicaanse man van 45 die een roofmoord pleegde in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Hij kon dinsdag gevat worden in Zaventem. Hij zal aan Spanje overgeleverd worden waar hij een celstraf van 23 jaar riskeert. Bumperbouwer Plasman sluit zijn fabriek in Gent. Daardoor verliezen meer dan 300 werknemers hun job. In juni legde het personeel het werk nog 4 dagen neer omdat er geen nieuwe opdracht kwam. De Gentse vestiging maakte onder meer bumpers voor de Volvo-fabriek in Gent. De vakbonden van de VRT willen staken tijdens het Eurovisie Songfestival als de VRT bij haar beslissing blijft om deel te nemen. Ze doen dat zodat medewerkers die zich daar oncomfortabel bij voelen niet moeten meewerken aan de programma's rond het festival. Want ook Israël zal volgend jaar meedoen terwijl het oorlog voert in Gaza. De Limburgse politie heeft een drugsbende opgerold. Er werden in totaal 8 mannen en 2 vrouwen opgepakt. 9 van hen zijn aangehouden. De politie deed ook 18 huiszoekingen. Daarbij vonden ze 14 kilo drugs, vooral cannabis, zegt David Delmans van de politie.
4: We hebben een aantal luxegoederen in beslag genomen. Luxegoederen van schoenen van Louis Vuitton. We hebben een heel aantal cash in beslag genomen. Grote hoeveelheden cannabis, cocaïne, hashish. Dat zijn eigenlijk de mensen die de aansturing doen. Geen leveringen doen aan gewone gebruikers, maar eigenlijk een belevering doen van dealers die op hun beurt pas de gebruikers gaan beleveren.
2: De politie ontmantelde ook enkele wietplantages van in totaal 1300 planten. In Blankenbergen zijn 2 Brusselse tieners gered uit de zee. Ze waren op schooluitstap. Een groepje van 20 jongeren besloot om te zwemmen in een zone waar dat momenteel verboden is. De scholieren dreven steeds verder af. Redders uit de buurt konden hen net op tijd uit het water halen, vertelt Tom Kokkelen van de strand- en reddingsdienst Blankenbergen.
5: En ik denk op 110 meter hebben we de mensen kunnen vastnemen en boven houden. Hè. Dus die waren echt wel zwaar ondergaan. Eén daarvan is, heeft echt wel massaal water binnen gehad, zwaar onderkoeld en is moeten afgevoerd worden naar de zit, ja. Ik denk 10 minuten later, want het stond echt wel een zware zee, ja, dan hadden we zeker 5 à 7 personen moeten vaststellen dat ze bedonken waren.
2: Het is zonnig, met in het binnenland wel wat wolken, morgen stralende zon en maxima tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer, met zondag maxima tot 25 graden.
1: Willy Speciaal.
0: Vandaag wordt het album Nevermind van Nirvana 35 jaar oud.
1: En dat zal je gehoord hebben.
0: Elk uur bij Willy. Wim Oosterlink.
6: Straks tickets voor The Scene en de Willy on Tour Band in Zottegem. Eerst Nirvana. On a plane.

0: Het is avondspits familie samen van het werk naar huis met Arcade Fire en de Suburbs. De voor Nirvana dus uit Nevermind. On a Plane, straks na nieuws van 6 uur nog een plaatje van een nummer van Nirvana uit die jarige plaat. Ja? Ja, Koen? Ja, oké. Okay. Jij was hier gisteren toch ook, hè? Gisteren, ja, wil je iets zeggen? Oké, okay, ja, doe maar. Nee, ja, in de micro. Kort, hè? Goed, ja, zeg maar. Goed, ja, doe maar in de micro, ja.
1: Ik ben een trouwe Willy-luisteraar.
0: Oké. Okay. Top. Super. Ja, oké. Okay. Salut, bedankt. Daar straks aan het station van Vilvoorde, tussen de bushaltes, ik was van de trein op weg naar de bus, riep er iemand naar mij, een man met een pet en iets te warm gekleed, zo, dat vond ik op het eerste gezicht. En ik dacht, die man is aan mij aan het roepen, wat roept hij zo echt zo luid, wat roept hij nu aan mij? En toen hoorde ik wat hij riep, hey, radiomaker, alles goed? Dus ik kon dus waarschijnlijk niet op mijn naam komen, hè? Maar super vriendelijk. Ik heb ze mijn duim omhoog gestoken, ze van toppie. Ik ben vrolijk in de bus gestapt, op weg naar hier, op weg naar jou. Ja, voilà. Zometeen tickets voor een concert van The Scene en de Willian Tourband. Volgende week vrijdag in Zottegem. Check al even of je kan en wil gaan volgende week vrijdag in Zottegem als ik zometeen tickets weggeef. En ik heb trouwens iets heel raar meegemaakt. Iets spooky. Ik zal het zo meteen vertellen, want het heeft met het antwoord op de vraag te maken die ik zo meteen ga stellen. Oké? Okay. Dat is echt een raar verhaal. Zo meteen tickets naar

0: Benz van Radiohead.
1: Free Willy.
0: 5 euro tickets voor het optreden van The Scene en de Willy on Tour Band. Allebei volgende week vrijdag 2 oktober in CC Zoetinchem in Zottegem in Oost-Vlaanderen. Enkel meespelen als je zeker kan gaan. Als je twijfelt, niet meespelen, want dan gooien we tickets weg en dat is belachelijk. Oké? Okay? Dus volgende week vrijdag 2 oktober s'avonds in CC Zoetinchem in Zottegem in Oost-Vlaanderen. The Scene en de Willy on Tour Band. Als je een duur ticket wil voor dat dubbelconcert, goed luisteren, ik ga een vraag stellen. Stuur het antwoord op mijn meerkeuzevraag via de Willy-app. De frontman van The Scene is dood, Telau. Zijn plaats wordt tijdens deze tournee ingenomen door Siep van der Ploeg van de Nederlandse groep De Kast. Maar hoe heet de bassiste van The Scene die er nu wel nog bij is? A. Christine Lamusier. B. Isolde Lazoen. Of C. Marianne Krul. D. Roos van Akker. Dat is niet zo bekend, maar Roos speelt ook bas bij The Scene. Meer bepaald sinds jaar en dag. Of E. Greetje Krups. F. Niemand natuurlijk. Iedereen weet dat The Scene een groep is zonder basgitaar. Telau heeft alle nummers opzettelijk gecomponeerd zonder basgitaar. Je moet erop letten als je luistert of hij dat een stoem instrument vond. Of G. Emily Blom. Voilà. Dus wil jij een duurticket voor The Scene en de Willy on Tour Band volgende week vrijdag 2 oktober in CC Zoetinchem in Zottegem? Hoe heet de bassiste van The Scene? A. Christine Lamusier. B. Isolde Lazoen. C. Marian Krul. D. Roos van Akker. E. Greetje Krups. F. Niemand. Of G. Emily Blom. Stuur het antwoord via de Willy-app.

0: waanzinnige goede muziek van de scene. Dat was Open.
1: Free Willy.
0: Dag Ilse uit Herzelen. Goedemiddag Ilse.
2: Hallo, dag
0: Willy. Ben jij buiten, Ilse?
2: Ik ben buiten.
0: Wat ben je aan het doen misschien?
2: Ik ben in de tuin een beetje aan het werken.
0: En wat doe je dan precies?
2: Ik heb een hele grote kastanjeboom en daar vallen gigantisch veel bolsters af. Ik ben niet aan het rapen.
0: Aan het rapen, maar je gaat zo tof. Maar ik vind het wel leuk toch zo. Ja, de herfst die komt langzaam. Voilà. Ilse, wat heb je gestuurd? Dus de vraag was, hoe heet de bassiste van de scene? Wat heb je gestuurd via de Willy App? Wat is jouw antwoord?
2: Dat was G. Emily Blom.
0: Dat is helemaal goed. Emily Blom is helemaal goed. Jij wint een duo ticket voor het concert van de scene. En de Willy on Tour Band volgende week vrijdag in Zottegem.
2: Okay.
0: Ook Tania uit Gaveren. Jean uit Aarschot. Karel uit Zottegem. En Lieven ook uit Gaveren winnen een duo-ticket. Ik had, Ilse, ik had daar straks iets heel raar voor. Ik was zo de vraag. De vraag aan het. Soms zit ik op de trein of op de bus. En dan denk ik van, oh, welke vraag ga ik stellen straks bij het spel? Hè? Dus ik verzin dan de vraag en de mogelijke antwoord. Of, oh, ik ga vragen wat de bassist, hoe de bassiste heet. Ik had zo de vraag getypt. Hè? En ik had in mijn voorbereiding. En ik had ook dan de naam Emily Blom. Had ik dus ook getypt net. Hè? Net hier. En op dat moment kijk ik naar mijn gsm. Omdat ik voel dat er een berichtje binnengekomen was. Hè? En ik zie een nieuwe mail. En ik zit van, wat? Wat is het? En ik zie dat die mail is van de afzender Emily Blom. En ik zo van, wat? Dus ik kreeg exact op dat moment een mail, dat is heel raar, van Emily Blom. Een mail naar mij en naar de leden van de Willy on Tour Band. Ik denk dat ik daar per ongeluk tussen gesukkeld ben. En dus Emily Blom, zij zelf, mailde: dag allemaal. Volgende week, ik heb hem nu even gepakt. Volgende week vrijdag treden we met elkaar op in de Vijfzaal Bevergemse Vijver in Zottegem. We verheugen ons er al heel lang op. Het belooft een feestje te worden. Kan niet missen. En daarna zo een mail met zo wat praktische afspraken en zo. Ik vond dat heel raar. Dat was precies. Dat was echt een heel rare ervaring. Zo precies
2: een
0: X-Files ervaring. Maar goed, ik wens je veel plezier bij het optreden. Doe de groeten aan Emily en zeg dan dat ik degene was naar wie ze gemaild had, en dat dat een raar moment was. Ilse, veel plezier bij de scene. En
2: dan
0: wil je terug bij. Daai!
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers. Rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
4: Flashy.
5: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
6: Willy presents H-Concerts. Een verrassende reeks concerten in de Handelsbeurs in Hartje Gent. Met binnenkort AO, Danko Jones, Heather Nova, Mark Ribot, Emmy Dark, The Selector en nog veel meer. Check voor alle info en tickets hconcerts.be.
7: Willy, music matters.
8: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel. En rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
9: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
10: Geef 8 hamburgers.
9: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glis shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oosterlink.
12: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.

0: Nova Star met Today Yesterday. Straks nieuwe muziek van U2. Die verwachten we tegen 6 uur. En die hoor je hier van zodra die er is, nieuwe U2. Nova Star, zeg, volgende week beginnen we eraan.
1: Wie pakt goud? In de Willy Duizend.
0: Volgende week gooi je hier de Willy 1000 op Willy, de 1000 beste rockplaten aller tijden. En de vraag is niet alleen welke artiest pakt goud in de Willy 1000, wie staat er op 1, maar ook welke Willy-luisteraar pakt goud. Want je kan een gouden plaat van de nummer 1 winnen. Een plaat met een echt gouden randje erin verwerkt, kost €3.500. Dus heel speciaal, ook een duur plaatje. Hoe kan je die winnen? Elke dag ga je vanaf maandag een lijstje krijgen met de 10 gouden nummers van die dag in de Willy 1000. Je hoort dat lijstje in de ochtend bij Thomas en Sien. Je vindt het ook in de Willy-app op onze website. Maandagochtend. En als je één van die gouden nummers hoort, dan duid je het aan in de Willy-app. Als je die dag 6 kan afvinken, gaat je naam mee in de pot. En zo elke dag van de Willy 1000, 10 dagen lang. Tijdens de finale op vrijdag 9 oktober komt er 1 gelukkige winnaar uit de pot. En die wint de gouden plaat van de nummer 1. De vraag is dus 2 keer. Wie pakt goud in de Willy 1000? Maandag beginnen we eraan. Maandagochtend hier bij Willy.

0: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
2: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
0: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
5: Hallo.
4: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
7: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
6: Ja, kom een keer kijken.
7: Amai. Oh, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
11: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
12: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
13: Bij Beobank krijgt u vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
14: Wim Oosterlink.
15: Ik word daar zo moe van.
16: Really, music matters.

0: Nothing But Thieves met Future Proof. My god, er gaat nog zoveel gebeuren. Vandaag op de... Wacht, hè. Zijn die vissen nu... Leven die nog?
1: Oké.
0: Ik dacht dat er weer een vis, een goudvis, plat lag of... Maar verdwenen, maar dat is niet waar. Ze zwemmen allebei nog tamelijk vrolijk. Nee, wat trager dan een ander, maar het lukt nog. Oké, hey, er staat nog veel te gebeuren. Ik leg zo meteen uit wat.

Coldplay met In My Place. U2 brengt zometeen over 6 minuten een nieuwe single uit. De titel is Silencio. Zo heet de nieuwe U2 en ze kondigen een nieuw album aan omdat de groep morgen 50 jaar bestaat. Morgen 50ste verjaardag van de U2. Blijf bij mij, dan hoor je de nieuwe single als eerste. En je hoort straks na het nieuws een nummer uit Nevermind van Nirvana. Dat album is vandaag 35 jaar oud.

0: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Ah, ik ben het beu!
5: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder, liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
6: Dat is Imo!
7: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
9: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt. Je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
10: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
11: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
12: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
13: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
14: Nu 20% korting op je keuken.
13: Wij maken uw keuken in België.
15: Willy.
16: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
17: Het nieuws van 6 uur.
18: Goedenavond. In Herentals is vanochtend een vrouw dood aangetroffen in een politiecel. De vrouw van 38 werd gisteren opgepakt tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Tijdens een medisch onderzoek gisteren werd ze nog gezond verklaard. Je hoort Cato Belmans van het Antwerpse parket.
19: De vrouw was eerder gearresteerd en zou voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter, maar in afwachting daarvan verbleef ze in de cel. Toen de politie vanochtend haar aantrof, merkte ze op dat de vrouw overleden was. Er wordt momenteel volop onderzocht aan wat die vrouw precies over leren kan zijn. Er zal een autopsie worden uitgevoerd en er wordt ook een toxicologisch onderzoek uitgevoerd.
18: De eerste dag van het assiseproces rond Chris van Haverbeke zit erop. De West-Vlaamse aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Hij vreesde dat hij door de scheiding zijn kinderen zou verliezen. Vandaag zei hij in de rechtbank dat hij spijt had, maar de advocaat van zijn ex-vrouw was niet onder de indruk.
20: Hij zei ook dat hij mijn cliënt op vandaag nog altijd graag ziet. Dat is natuurlijk een vreemde interpretatie, nadat je de kinderen hebt afgenomen, nadat je een moordpoging op haar onderneemt en nadat je haar stalkt in de gevangenis. Dus dat zijn vreemde redeneringen en vreemde uitspraken van de beschuldigde die ik volledig op zijn konto plaats.
18: Het proces wordt morgen vroeg om 9 uur hervat. In Zaventem is de verdachte van de bordeelmoord opgepakt. Hij was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Het gaat om een Dominicaanse man van 45 die een roofmoord pleegde in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Hij kon dinsdag gevat worden in Zaventem met valse papieren op zak. Hij zal nu aan Spanje overgeleverd worden, waar hij een celstraf van 23 jaar riskeert. De Chinese president Xi Jinping is deze namiddag aangekomen bij het Witte Huis. Hij ontmoet er de Amerikaanse president Donald Trump. Het is de start van een 3-daags staatsbezoek. Trump liet al weten dat hij belangrijke zaken met Xi wil bespreken. Amerika-correspondent Grete Keizer.
15: Niet alleen de handelsoorlog, maar ook de artificiële intelligentie komt ter sprake. Taiwan zal ter sprake komen. En volgens president Trump, die gisteren zei dat hij ook de oorlog met Iran, met Xi Jinping, wil bespreken.
18: Er staat vandaag ook nog een militaire parade en een galadiner op de planning. Een journalist van de Amerikaanse nieuwssite Politico heeft vandaag geen toegang gekregen tot het Witte Huis, hoewel een rechter enkele uren daarvoor nog bevolen had dat Politico toegang moest krijgen. President Trump besliste afgelopen vrijdag dat verschillende media niet meer binnen mochten, omdat ze volgens hem fake nieuws verspreiden. De media stapten naar de rechter en kregen daar gelijk. Het is zonnig met in het binnenland wel wat wolken. Morgen stralende zon en maximaal tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer met zondag maximaal tot 25 graden. Begin volgende week gaan we richting de 30 graden.
17: Willy Speciaal.
16: Vandaag wordt het album Nevermind van Nirvana 35 jaar oud.
17: En dat zal je gehoord hebben.
16: Elk uur bij Willy.
21: Calling. Your call cannot be completed
22: at
21: this time.
22: I can't
21: stand it. It's showtime.
22: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
16: Wim Oosterlink.
23: Zometeen de gloednieuwe U2. Eerst Nirvana met het griezelig goede Something in the Way.

Vandaag is Nevermind van Nirvana 35 jaar oud. Daarom beginnen we elke uur met een nummer uit het plaat. Je hoorde Something in the Way. Oké, het is tijd voor U2. U2 is morgen 50 jaar oud. Morgen viert U2 zijn 50ste verjaardag. Omdat de groep op die exacte datum in 1976 in Dublin, voor het eerst samenkwam in de lieving van Larry Mullen, denk ik. Vandaag morgen 50ste verjaardag van U2. Daarom hebben ze nu een nieuw album aangekondigd. De titel is Carnaval de Luz. Het verschijnt op 13 november. Er staat onder meer een samenwerking met Dolly Parton op. Wat ze de laatste opname van Dolly Parton noemen. Jawel. En er is ook een nieuwe single. Het eerste nummer dat we horen uit dat nieuwe album van U2. Net uit. En je hoort het nu voor het eerst op Wheelie. Dit is gloednieuw van U2 uit een komende album Carnaval de Luz. Dit is

De nieuwe single van U2, Silencio. Nieuwe op Willy. Van het nieuwe album Carnaval de Luz, dat 13 november verschijnt. Het nummer is net uit. Nog even zeggen dat op Carnaval de Luz ook Brian Eno en Daniel Lanois meegewerkt hebben. Het producers duo dat ook met U2 werkte voor The Unforgettable Fire en Joshua Tree en Achtung Baby. Brian Eno heeft drie nummers, meegewerkt in drie nummers. En Daniel Lanois speelt mee op het duet met Dolly Parton, waar ik net van sprak. Voilà, de nieuwe U2. 13 november komt het album Carnaval de Luz.

Two Door Cinema Club in de avondspits van Really Something Good Can Work. Hey, elke dag rond dit uur 5:15 pik ik er één concert van vanavond uit. Vanavond Claude Perwé in de Schakelbox in Waregem. Claude Perwé, legendarische Belgische muzikant die heel veel dingen solo gedaan heeft. Echt legendarisch. En die ook meegespeeld heeft als gitarist in het begin van zijn carrière bij The Employees. Claude Perwé vanavond in Waregem. En nu The Employees op Willy. Dit is Pick It Up.

0: straks vieren op de verjaardag van een Belgische muzikant die je kent en die vandaag 57 jaar wordt. Muziek van Eels komt er nog aan. En mijn collega, mijn staalhard collega Jasper de Petter op bezoek zometeen.
1: Wie pakt dit jaar goud in de Willy 1000? Wordt het Kurt?
2: Yeah, yeah.
1: Eddie?
2: Yeah, yeah.
1: Amy?
3: Yeah, baby.
1: Robert? Of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
6: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recubellen.
5: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel.
8: Humo!
9: Humo!
10: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
11: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
10: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
11: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
10: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
11: Humo!
10: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
12: Wim Oosterlink.
13: Niveau 0, hè.

0: Yard Act, nieuw muziek van, enfin, nieuw, van deze zomer. New Beginnings was het, is 6:30 geworden, straks Staalhart. Wij willen hier met in de studio nu Jasper de Petter. Dag Jasper.
1: Hallo.
0: Goedenavond. Ik moet iets vragen aan u. Ik heb een foto gezien op uw Instagram van een gitaar.
1: Ja.
0: In een studio, duidelijk in een studio. Eerlijk, ben jij alweer terug aan het opnemen met Ronker?
1: Ik heb die vraag nog wel gehad vandaag. Nee, dat is niet voor mij. Ik zit daar niet voor mezelf. We zijn de eerste stappen aan het leggen.
0: Sorry, ik schrok even van de foto van die je net van ons samen
1: genoemd. Maar ik sta er goed op.
0: Ik sta er fenomenaal op.
1: Ik vind een hele...
0: fotogeniek.
1: Een fotogenieke man, ja.
0: Ja, goed. Ja. Ja. Vertel, dus je zit in de studio, maar niet voor jezelf.
1: Nee, ik zit daar niet voor mezelf. We zijn de beginstappen aan het leggen voor een plaat van Sad Boys Club. En ik ga die produceren.
0: Wacht, Sad Boys Club is ex-Willy Belofte?
1: Ja.
0: Jij gaat die produceren?
1: Ja.
0: En gisteren zat je dus in de studio met
1: hem? Ja, gisteren waren we plannen aan het maken. En zo'n plaat maken, dat heeft altijd heel veel voeten in de aarde. En dat is eigenlijk veel meer plannen dan dat mensen zouden denken. Ja.
0: En wat mag ik iets vragen? Dus gisteren was de eerste dag dan of zo? Ja.
1: Nee, gisteren was het echt zo...
0: Het is het begin.
1: Ja, het begin. Echt zo de ruwe beginselen leggen. Heel veel... moet ik zeggen, deadlines stellen. En zeggen van die materialen gaan we gebruiken. Met die mensen gaan we samenwerken.
0: Dat is dus ook... Maar wat is jouw taak dan? Moeten zij dat niet doen? Of moet jij ook mee... plannen met
1: hem. Ja, een producer is eigenlijk iemand die het grote overzicht houdt.
0: Ja, ja.
1: Die moet eigenlijk zien dat zijn de ingrediënten die in de pot gaan. En dat is de volgorde waarin dat we de ingrediënten gaan doen. Die moet eigenlijk zien dat iedereen zo klein beetje in het gareel loopt. Ik ben daar een strenge papi.
0: Ik dacht dat wel echt veel... dat het enkel technisch muzikaal was.
1: Nee,
0: wat je
1: deed. Dat gaat zelf echt over het indelen van opnametijd. Time management is nog wel eens niet mijn sterkste vak.
0: Oh my god. En waar was het dan gisteren? Was dat in een studio al
1: wel? Ja, dat is in de Number 9 studio in Gent. Een van de coolste studio's in België. Muzikanten aller landen, verzamel u en ga naar daar.
0: Toch.
1: Dat is heel cool. Ja, en het was een tof begin. Ik denk dat dat een heel, heel straffe plaat gaat worden.
0: Ja.
1: Heel eigentijds, maar toch ook wel met ene voet zo in de jaren 80.
0: Maar hoe weet jij dat al? Want je hebt niks opgenomen.
1: Ik heb de liedjes al gehoord. Ik ben er fan van.
0: En je weet ook wat plan. Je wil dat ook natuurlijk, dat daarvan maken. Hè,
1: zeker. En je wilt dat zo een eigen taal geven en een gezicht. Je moet dat zien als een film. Hè? Ja. En dan in die moment zet je... ook eigenlijk producer, en dan ga je kiezen van welke soort film gaan wij maken.
0: Ja, waar is het beeld?
1: Waar is de spanningsboog? Waar gaat het verhaal naartoe?
0: Jongen, toch. Ik denk altijd, als je een liedje hoort, denk altijd van ja, liedje. Maar ik denk allemaal niet over dat zo allemaal zo bedacht is.
1: Ja, dat is echt zo hoeveel breinruimte dat ook in bij die mensen. Dus ik denk dat die content gaan zijn als dat er allemaal uit is.
0: Dat zou wel kunnen eigenlijk bijna. Goed zo, allee vooruit. Straks Staalhart, van breinruimte gesproken, dat gaat wat zijn. Om 7:00 van 7 tot 9, Jasper de Petter. Staalhart, geniet ervan. En tot straks.
1: Cheers. Okay.

0: zometeen nog eens het hoopvolle muzieknieuws van vandaag, voor als je het gemist hebt. Ah ja, er is een link met Hooverphonic. Ja, inderdaad. En de 57e verjaardag van een Belgische muzikant.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb

0: schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
1: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
0: Ja.
1: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
0: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
1: Oef, dat is een pak van mijn hart.
0: Ja, ja, oh. Ja, schattig.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee. Knaldi.
3: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
5: Absoluut, met de pro van
4: Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
7: Wim Oosterlink.
8: Ik verdien echt heel weinig als radio.

Beatles en Going Over to Susan's House. Het is 7:15. Even kijken wat we geleerd hebben vandaag. 24 september 2026. Hoopvol muzieknieuws. De vakbonden van de VRT willen staken op de dagen dat het Songfestival uitgezonden wordt. Gisteren maakte de baas van de VRT bekend dat ze het Songfestival toch gaan uitzenden. Want de vakbonden hebben het gehad met die zever van dat Songfestival. Met die onnozele liedjes. Echt waar, die belachelijke uitzendingen en die presentatoren en die punten. En echt, iedereen wordt daar gewoon depressief van. En ze hebben zoiets van, nee, we moeten het personeel van de VRT beschermen tegen deze onzin. En daarom gaan ze, ook wel omdat Israël meedoet, gaan ze proberen om niet te werken als het Songfestival uitgezonden wordt. Zien hoe dat afloopt. 2. U2 brengt op 13 november een nieuw album uit. Carnaval de Luz. Ze werken erop samen met Brian Eno en Daniel Lanois. En op 1 nummer ook met de net overleden Dolly Parton. Ze hebben er net het nummer Silencio uitgelost. Je kon het een half uurtje geleden horen op Willy. Morgen bestaat U2 50 jaar. En 3. Er is er eentje jarig. Geboren op 24 september 1969. Daan Stuyven wordt vandaag 57 jaar.

Swedish Designer Drugs, 57 kaarsjes op de taart bij Dam.

onze vriend, vriend Tom Petty en de Heartbreakers met American Girl. 6:58. Het is tijd voor 2 uur metal met Jasper de Petter, staalhard op Willy, zometeen vanaf 7 uur. En dit nog van mij donderdagavond en alles officieel kapot. Hier zijn de Beastie Boys met Sabotage.

0: Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldieprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. De Vlaamse regering denkt eraan om de registratierechten opnieuw op te trekken van 2% naar 3%. Dat is een belasting die je betaalt als je een woning koopt. Zo'n verhoging zou de prijs van een aankoop al meteen een paar honderd euro omhoog duwen. Politiek journalist Karel Latré.
4: Woningen tot 500.000 euro, de eerste 500.000 euro, zouden nog 2% registratierechten kosten. Het bedrag boven 500.000 euro, dan duurder misschien wel 3%. Dat is nog te beslissen.
3: Het kader allemaal binnen de begrotingsgesprekken. De regering moet 10 miljard euro besparen. In Herentals is vanochtend een vrouw dood aangetroffen in een politiecel. De vrouw van 38 werd gisteren opgepakt tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Tijdens een medisch onderzoek gisteren werd ze nog gezond verklaard. Je hoort Cato Belmans van het Antwerpse parket.
5: De vrouw was eerder gearresteerd en zou voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter, maar in afwachting daarvan verbleef ze in de cel. Toen de politie vanochtend haar aantrof, merkte ze op dat de vrouw overleden was. Er wordt momenteel volop onderzocht aan wat die vrouw precies overleden kan zijn. Er zal een autopsie worden uitgevoerd en er wordt ook een toxicologisch onderzoek uitgevoerd.
3: Influencer Jonathan Medaar is het slachtoffer geworden van homohaat. Hij werd samen met zijn vriend nageroepen terwijl hij door Gent liep. Medaar filmde een deel van de confrontatie en plaatste de beelden daarna online. Hij vertelt dat hij zich heel ongemakkelijk voelde en dat er in Gent geen plaats is voor homohaat. Het handelsbestand tussen China en de VS is verlengd tot 10 januari. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën aangekondigd vlak voor de start van het staatsbezoek. De Chinese president Xi Jinping zit op dit moment in het Witte Huis samen met Amerikaans president Trump. Amerika-correspondente Grete Keizer.
6: Niet alleen de handelsoorlog, maar ook de artificiële intelligentie komt ter sprake. Taiwan zal ter sprake komen en volgens president Trump, die gisteren zei dat hij ook de oorlog met Iran, met Xi Jinping, wil bespreken.
3: Er staat vandaag ook nog een militaire parade en een galadiner op de planning. En nog in het Witte Huis heeft een journalist van de Amerikaanse nieuwssite Politico geen toegang gekregen. Hoewel een rechter enkele uren daarvoor nog bevolen had dat dat wel moest. Trump besliste afgelopen vrijdag dat verschillende media niet meer binnen mochten, omdat ze volgens hem fake news verspreiden. De media stapten naar de rechter en kregen daar gelijk. De rechter eist nu uitleg. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima tot 30 graden.
1: Music matters. Staalhart, Jasper de Petter.
7: Van Priest naar Maiden naar een black metal fuif. Jullie zijn uitgenodigd voor een 2 uur durende

Judas Priest, Invincible Shield. En Rob Helfert en zijn kornuiten hebben vorig weekend de funderingen van Force Nationaal nog eens stevig getest. 0% sleet op de formule. En ook voorprogramma Nevermore, die speelde de sterren van de hemel. Op 11 mei doet de gereformeerde prog metal band Trix aan. Ik zou zeggen, let's go. Classic nu, Nevermore.

Crucified van Noordlane. En de meningen zijn verdeeld, maar ja, dat heb je wel eens als je van stijl toch verandert. Ja. Het waren drukke en bewogen dagen voor de mannen van Dragon Force. Want vorige week lieten ze weten dat zanger Mark Hudson de band verliet vanwege tinnitus, maar dat zijn vocal coach Alessio Garavello, die de kastanjes uit het vuur komt halen, dat wel een stevige vervanger is. En nu, vandaag, heeft Dragon Force nieuwe muziek gedropt. Samen met Alyssa Glutz. Die was al even bij de band. Dat is de voormalige zangeres van Arch Enemy. En dat is eigenlijk wel een topnaam voor een zangduo. Want dat is nu Alessio en Alyssa. Hier is Dragon Force met Hunger of the Beast. En dat klinkt als Dragon Force op steroids. Alsjeblieft.

0: Ja, Dragon Force. Dat klinkt als Dragon Force. Altijd die gitaarkjes. Tof.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Ah, dag juffrouw.
4: Hey.
3: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
4: Ja.
3: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
4: Oké.
3: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
4: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
3: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
4: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
3: Haha, jij bent een slimme.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
9: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
10: From the East Coast to the West Coast. Gotta go.
0: Meezingen mag.

de mannen van Agnostic Front met Gotta Go. En waar ik je kan aanraden om naartoe te gaan, dat is Coroner in het Wilde Westen, of Coroner in het Engels, als je heel mooi Queen's English spreekt. De Zwitserse trashers die strijken neer op 3 oktober in Kortrijk en die nemen het Belgische Schizophrenia mee op tour. Dat is mega cool dat een klepper van het genre een andere klepper van het genre, maar dan van hier meeneemt. Ik zou zeggen, allen daarheen en ik zie u in de pit in het Wilde Westen. Hier is Coroner of Coroner met...

Vorig jaar hebben de mannen ook de plaat van het jaar gemaakt. Coroner. Met het machtige Renewal. En ik heb voor jullie nieuwe muziek van Bullet for My Valentine mee. Social Apocalypse. Toepasselijke titel voor de huidige maatschappij. Maar het zijn dan ook moderne jongens. De gitaren klinken iets anders als wat we van Bullet gewoon zijn. Het is wel spannend.

0: Willy.
1: Wat een pataat van een nieuwe song van Carnation toch weer. En dat gaat echt een mokerslag van een plaat worden, die Symphonies in Flesh. Ik voel het aan alles en ik kijk dan ook reikhalzend uit naar 16 oktober. Nu Soilwork. Ondergewaardeerd, maar niet onderschat. Let's go.

0: Willy.
1: Zaterdag, dan kan je naar Enema gaan kijken, die de plaats Enema van Tool helemaal spelen. In muziekcentrum Goed Leven in Gent. Alle daarheen, want dat is by far de beste plaats van Tool. Hier is Hooker with a Penis. En ik zie jullie graag straks terug, want ik heb nog een hele bak heavy metal klaar liggen om naar je toe te gooien.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vanavond Belgische kost?
10: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Willy.
12: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 8 uur.
14: Goedenavond. In Merksem is een jongetje van 2 aangereden door een auto. De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk dook het kind op tussen 2 geparkeerde wagens en kon een bestuurder een aanrijding niet vermijden. Het kindje werd naar het UZA gebracht voor zijn verwondingen, maar is wel stabiel. De Vlaamse regering denkt eraan om de registratierechten te verhogen voor woningen duurder dan €500.000. Dat is een belasting die je moet betalen als je een woning koopt. Opvallend, want de regering verlaagde die belasting vorig jaar nog van 3% naar 2% voor een eerste woning. Politiek journalist Karel Latree.
15: Ja, ze hebben dat gedaan en dat heeft gevolgen, namelijk dat er te weinig geld in kas komt. Eén betrouwbare bron zegt zelfs dat dat over €150 miljoen bijna zou gaan. Dat is bijzonder veel voor de Vlaamse regering, dus moeten ze iets vinden. En dan ligt nu de vraag op tafel, moeten we dus met dat getrapt systeem gaan werken?
14: Op een tweede woning betaal je 12% registratierechten. En nog een nieuwe medaille op het WK wielrennen in Canada. Fleur Moors pakte brons op de wegrit bij de vrouwenbelofte. In de slotronde kon ze niet mee met een aanval van een Slovaakse en een Canadese, maar ze sleepte wel de derde plaats in de wacht. De medailleteller staat zo op 5. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima tot 30 graden.
16: Music matters.

Iron Maiden met het machtige Can I Play With Madness. En iets minder nieuws, want vorige maand moest Rose Tattoo nog in allerijl afzeggen voor Alcatraz. En gisteren kregen we het droevige nieuws dat de frontman Angry Anderson het aardse voor het oneindige heeft geruild. Legendarische band, Australische pubrock. Sommige mensen zouden het afdoen als een kloon van AC/DC, maar dat is niet het geval. Je moet echt eens gaan induiken in de scene die in Australië leeft, in de pubrock scene. En dan zie je dat Rose Tattoo eigenlijk het begin is van heel veel mooie verhalen. Het ga je goed, Angry. Hier is Rose Tattoo met het legendarische Scarred for Life. Misschien iets minder staalhard, maar zeker staalhard genoeg voor staalhard.

0: het verdorie toch wel goed. Angry. Legend forever.
1: Staalhart. Jasper de Petter.
0: Ik hoop dat jullie klaar zijn om nog flink boos te doen. Want we gaan enkel harder vanaf nu.

Corefest met For the Masses. Stukken voor op zijn tijd toch wel echt, die buren van ons, de mannen van Corefest. Ik zit trouwens met een gigantisch idee in mijn hoofd om een death metal special te doen. 2 uur enkel death metal op Staalhard, 2 uur enkel death metal op de radio. Ik denk dat dat in België nog niet veel gebeurd is. Misschien moet ik het doen, laat mij weten in de app of je dat ziet zitten. Of dat dat jou toch iets te extreem lijkt. We gaan van oud naar nieuw. Want We Came As Romans heeft nieuwe muziek. Vette riff. Schuimbekkend, maar toch ook wel een beetje sip. Alsof Linkin Park plots echt heavy gaat. Oké? We Came As Romans met Born From Nothing.

het lijkt wel of dat jullie heel, heel enthousiast zijn over die death metal special. Misschien moet ik er maar eens werk van maken. No clean vocals. Only blast beats. Let's go. We gaan verder met de mannen van King Buffalo. Die komen eindelijk met nieuwe muziek. En deze The Slick and the Dead is het eerste voorproefje. Dikke schijf.

ben hier met mijn tip van de week. Straks na Stalhard ga jij daar naar je computer. Je tikt op YouTube in The Great White Nothing live in Modern Music. Je bekijkt de live sessie van de mannen van The Great White Nothing. Dat is op zich al een heel unieke band. Twee piano's en een hele streep black metal er doorheen gejaagd. Maar ga dat kijken. Want dat ziet er ook echt fantastisch uit. Hier is Dolores live vanuit Modern Music.

The Great White Nothing met Dolores live vanuit de Motor Music in Mechelen. Mix door Bob Briesink. Dat is toevallig ook de geluidsman van Ronker. Het moet niet altijd moeilijk zijn en met piano's. Hier is Skid Row met Sebastian Bach nog achter de microfoon met het fantastische Slave to the Grind. Let's go, Bakkies, vamos! Misschien wel de vetste glamrockplaat.

Ja, bakjes toch. Zo maken ze ze niet meer, hè. In 1992 was dat ook by far de coolste tour die er aan het rondcrossen was. Opener was Pantera ten tijde van Vulgar Display of Power. Daarna had je Soundgarden Into Skid Row. Als dat geen dikke bil is, dan weet ik het ook niet meer. Over dikke billen gesproken trouwens. Affiches bedoel ik dan. Morgen kan je naar het Trefpunt in Gent om Wrong Man zijn plaat Here's That Feeling te zien voorstellen. En deze is net uitgekomen op het redelijk legendarische Dead Wish Inc. Record label. En Kurt Ballou van Converge, dat is niet de minste, die zit aan de mixerstoel. Dus dan weet je dat het echt geen kattenpis is. Hier is Wrong Man met Ripped Open. En het is echt een dikke schijf.

0: not kill.
1: I want peace. You want peace.
2: I can't hear you.
3: Ministry met Thieves en L. Jorgensen heeft laten weten dat hij er de brui aan geeft. Je kan ze nog eenmaal gaan zien op 4 april in de Ancien Belgique. En ook ik geef er spreekwoordelijk de brui aan, maar dan enkel en alleen voor vanavond. Want volgende week hebben jullie mij helemaal terug. We gaan eruit met een heuse fuif. Maar staalhard, dat zou staalhard niet zijn, moest die fuif nu niet echt staalhard zijn. Vandaar. 16 minuten black metal in uw gezicht. We hebben geen pauzes, maar ik licht wel toe wie is. De spits afbijten doen we met Doodswens. Dat was best wel schrikken toen ik dat intipte op Google. En mijn Google tegen mij begon te praten of dat alles oké was. Maar dat is dus ook een band uit Nederland. Die maken black metal met 3 man. De drumster zingt, dus je weet dat het goed is als het een drummer is die de vocals doet. In dit geval is het een drumster. Dit weekend zijn ze te zien in Dendermonde, samen met Kludde, of op de Duistermarkt in Roeselaren, samen met Ronker. Beide shows zijn bijna uitverkocht, dus rep je. Hier is Doodswens met Verrot. We gaan de black metal maalstroom in vanaf nu.

plaatswens met verrot. Haast u voor tickets in Roeselare of in Dendermonde. Beide affiches zijn om duimen en vingers bij af te likken. We gaan verder met de jonge troepen van Sapovnella. Dat zijn dat is een piepjonge band uit West-Vlaanderen. En die maken black metal alsof het van de second generation is. Heel, heel cool. Hun plaat, die is overigens fantastisch. Dat kan je alleen maar stellen. Die heet Through the Veil of Dying Light. Je kan alleen maar stellen dat de kids alright zijn. Sapovnella met Carnovage. Heel straf. En vers als een hoedje. Let's go.

Sapovnela. Black metal en deathcore mengen, het lijkt blasfemie, maar als er nu één genre is dat er al eens godlasterend mag worden gekrijsd, dan is het toch wel black metal.

gaan eruit met de veteranen. Want Enslaved, die keren terug naar hun black metal roots met deze spiksplinternieuwe Tales of Trees. Tot volgende week, bakkies. Ik heb er nu alweer zin in. En we gaan alleen maar hard voor de laatste 4 minuten.

0: stapt in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond. In Roeselaren is een vrouw van 61 aangehouden voor de moord op haar man. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man van 60 kwam gisteren om het leven bij een woningbrand. De echtgenote belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. De politie besloot daarop om de vrouw te ondervragen. En dat leverde genoeg bezwarende elementen op om haar aan te houden. Amper 3 op de 10 Vlamingen hebben vertrouwen in de Vlaamse regering. Dat blijkt uit een bevraging van HLN en VTM Nieuws. Nochtans vinden we de meeste besparingen voor de Vlaamse begroting wel aanvaardbaar, vertelt politiek journalist Hannelore Simons.
4: Duurdere dienstenchecks, 2 op de 3 zegt oké, dat kan. Ook niet zoveel mensen die zeggen dat ze daardoor een poetshulp zouden stopzetten. Ook in bedrijfs- en cultuursubsidies zegt de Vlaming snoei maar. Maar bij subsidies in de zorg en sportclubs en zo ligt dat wel moeilijker. Dan slaat de twijfel toe en is het 50-50. Eigenlijk ligt alleen uitstel van de verlaging van de erfbelasting echt moeilijk. Dat aanvaardt de Vlaming niet. Beloofd is beloofd.
3: Tegen maandag moet Vlaams minister-president Diependalen zijn akkoord hebben over de begroting. En nog een nieuwe medaille op het WK wielrennen in Canada. Fleur Moos pakte brons op de wegrit bij de vrouwenbelofte. In de slotronde kon ze niet mee met een aanval van een Slovaakse en een Canadese, maar ze sleepte wel de 3e plaats in de wacht. De medailleteller staat zo op 5. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maximaal tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima dan tot 30 graden.
1: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
2: Music matters.

Pak dit jaar goud in de Willy 1000. Wordt het Kurt? Eddy? Amy? Robert? Of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. In Roeselaar is een vrouw van 61 aangehouden voor de moord op haar man. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man van 60 kwam gisteren om het leven bij een woningbrand. De echtgenote belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. De politie besloot daarop om de vrouw te ondervragen. En dat leverde genoeg bezwarende elementen op om haar aan te houden. In Merksem in Antwerpen is een jongetje van 2 aangereden door een auto. De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk dook het kind op tussen 2 geparkeerde wagens en kon een bestuurder een aanrijding niet vermijden. Het kindje werd naar het UZA gebracht voor zijn verwondingen, maar is wel stabiel. 1 op de 3 Belgen ervaart vastgoedstress wanneer ze een huis willen kopen of verkopen. Dat blijkt uit een onderzoek van vastgoedmakelaar Century 21. Door de schaarste op de markt nemen we vaak overhaaste beslissingen en geven we meer geld uit dan we eigenlijk willen. Je hoort Kevin Rentmeesters van Century 21.
3: Er zijn weinig woningen die te koop worden aangeboden. En als de Belg zich dan positioneert op een pand, dan speelt de vastgoedmakelaar zijn rol om te zeggen van ja, twijfel niet, wacht niet te lang, want er staan nog andere bezoeken gepland. Mensen hebben vaak ook een goedkeuring van de bank, maar die is ook beperkt in de tijd. Dus van zodra dat je de goedkeuring hebt van je krediet, moet je eigenlijk schakelen.
2: Het zijn vooral jonge kopers onder de 35 die zich vaak laten leiden door die vastgoedstress en daardoor te veel bieden en achteraf spijt hebben. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen diplomaten de zaal verlaten op het moment dat Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu noemde hen lafaards. Verder ontkende hij dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging zelfs de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore geeft zijn nieuwe tour de naam Free Palestine. Eerder deze maand werd hij geschrapt als voorprogramma van Ed Sheeran, omdat hij Free Palestine riep op het podium. Hij zal onder meer optreden in Dublin, Parijs en Londen. De opbrengst gaat naar organisaties die het Palestijnse volk steunen. De Rode Duivels zijn aangekomen in Italië. Daar spelen ze morgenavond hun eerste match in de Nations League. Duivels Leandro Trossard en Mike Pender zijn er niet bij. Ze zijn licht geblesseerd. Bondscoach Mark van Bommel heeft vertrouwen in de ploeg.
4: We zijn begonnen op maandag om het spelidee over te brengen, om de jongens daarvan te overtuigen dat we het op deze manier moeten doen. En als je ziet hoe de uitvoering was op de training, en dan was het van een extreem hoog niveau. Het zijn natuurlijk ook de beste spelers van het land.
2: Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima tot 30 graden.
0: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Het kindje van 3 dat gisteren zich verslikte tijdens de lunch op een school in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. Het kind werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag dus overleden. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen diplomaten de zaal verlaten op het moment dat Israëlisch premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu noemde hen lafaards. Verder ontkende hij dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging zelfs de grootste leugen van de eeuw.
3: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. I say this, shame on you. Shame on you for distorting the facts.
2: De Rode Duivels zijn aangekomen in Italië. Daar spelen ze morgenavond hun eerste match in de Nations League. Duivels Leandro Trossard en Mike Bender zijn er niet bij. Ze zijn licht geblesseerd. Bondscoach Mark van Bommel heeft vertrouwen in de ploeg.
4: We zijn begonnen op maandag om het spelidee over te brengen, om de jongens daarvan te overtuigen dat we het op deze manier moeten doen. En als je ziet hoe de uitvoering was op de training, en dan was het van een extreem hoog niveau. Het zijn natuurlijk ook de beste spelers van het land.
2: Vannacht wisselend bewolkt, maar droog, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst nog wat wolkenvelden, later zonnig bij 24 graden. Tijdens het weekend veel zon, met zaterdag 21 graden en zondag 26 graden.
0: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
1: Music matters.

dit jaar goud in de Willy 1000. Wordt het Kurt, Eddie, Amy, Robert, of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000, de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy, music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenavond. Het kindje van 3 dat gisteren zich verslikte tijdens een lunch op een school in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. Het kind werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag dus overleden. In de Verenigde Staten is het parlement niet blij met het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping. Zowel de democratische oppositie als de republikeinse partij van president Trump wijzen erop dat China geen bondgenoot is van de VS. President Trump mag van hen niet te veel toegevingen doen, vertelt correspondente Grete Keizer vanuit Washington.
3: Het eerste akkoord over de verderzetting van de pauze voor de handelsoorlog met 2 maanden, dat vindt men hier toch al een toegifte en men wil dat president Trump bijvoorbeeld zich heel erg op de vlakte gaat houden wat de vraag betreft over het stopzetten van de wapenleveringen bijvoorbeeld aan Taiwan.
2: In Canada heeft de Spaanse topfavoriet Benjamin Noval de WK-wegrit bij de junioren gewonnen. 2 rondes voor het einde ontsnapte hij en won hij vlotjes. Het is de 2e WK-titel voor Noval. Eerder won hij ook al de tijdrit. De eerste Belg die finishte was Sander Willems, die werd 9e. Vannacht wisselend bewolkt, maar droog, minima rond 12 graden. Morgen eerst nog wat wolkenvelden, later zonnig bij 24 graden. Tijdens het weekend veel zon met zaterdag 21 graden en zondag 26 graden.
0: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
1: Music matters.